0: opvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een

0: uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laatst 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met

0: onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette

0: sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: verhuizen. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek

doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Italiaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
5: Alleen al voor de prijs.
4: Voor
5: ga je naar 50-50.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: koning Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om dan om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Kibbelingspecialist Pascal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Pascal. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het

0: nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Hagen doet zometeen eerst verkeersinformatie op Oogradio. Door Groningen bereikbaar. Ik heb één vertraging voor je op de A28 Zwolle-Assen. Tussen de afrit Westerbroek en de afrit Assen-Zuid. Daar is het langzaam rijden, 6 kilometer en 5 minuten vertraging al daar.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: voor jou. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, kleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Haren doet, goedemorgen. De script is onderweg. I Want It All hoor je zometeen naar Kraantje Papi en Lil Cranny.
3: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: uit de stad. Of jongen van de stad met TikTok Tammo en de Enser. Maar dit is het oer. Plaatje, zeg maar, op het gebied daarvan. Harendoet is begonnen voor deze zaterdag 23 mei 2026. Het Pinksterweekend van dit jaar. En het warmste weekend ook tot nu toe van dit jaar.
1: Ja, het eerste. Het is nog niet eens zomer. En de temperaturen gaan aardig omhoog.
0: Ja, hoe gaat het met jou? Heb je er al gisteren al een beetje aan kunnen wennen, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, ik zei al van ik heb gisteravond nog even een zwembad gehad.
0: Ja, dat zei je net tegen mij, ja. Even acuut, even snel.
1: Ja, we hebben nog geen zwembad.

0: zwembad hebben we nu al een grotere tuin. Dus daar past hij ook mooi in.
1: Ja, precies. Dus jij wilde morgen of vandaag misschien al wel.
0: Ja,
1: jij,
0: of maandag.
1: Even water. Ja, dat is het plan.
0: Ja, gewoon wanneer het kan.
1: Ja, nee, nou, het kan nu, in principe.
0: Dus,
1: ja. Nee, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Heb je verder een goede week gehad? Of?
0: Ja, verder gewoon eigenlijk een hele normale week.
1: Ja, maar het is natuurlijk lang weekend ook. Dus daar kijk je dan ook wel, denk ik, extra naar uit.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Nou ja, weet je, het zijn altijd van die losgeknipte weken. Dus dan...
1: Ja, precies.
0: Je had het gevoel van een beetje een raar daggevoel dat je niet helemaal weet welke dag het is.
1: Ja, dat had ik ook. Dat had ik ook. Dat was voor mij
0: ik
1: ook
0: weet,
1: zo.
0: Ik wist ook niet dat het zaterdag was.
1: Je wist wel dat je hier moest zijn,
0: ja,
1: denk
0: dat
1: ik.
0: Wel,
1: dat
0: dus...
1: je bent hier, dus dat is dan fijn. Mooi dat je me gewoon komt helpen, natuurlijk.
0: Ja, en dat ik gewoon erbij kom zitten. Nee.
1: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nee, ik heb ook lekker genoten van het weer. Een beetje voorbereidingen getroffen, inderdaad. De ventilator staat alweer klaar.
0: Ja?
1: In de woonkamer, want het was gelijk gisteren alweer bloedheet in de kamer. Dus nou ja, daar rustig van genoten. En inderdaad, een andere week dan normaal. Een beetje een andere verdeling. Je maakt je toch klaar voor een Pinksterweekend waarin je dat toch wat minder te doen
0: ik
1: hebt.
0: Ik heb gisteren voornamelijk genoten van Hardstyle.
1: Hardstyle?
0: Er is een festival bij ons. Ik woon nu in Leek en daar zijn Pinksterfeesten.
1: Ja, Flinke Pink is dat.
0: Flinke Pink is daar nu en Pinkstermarkt. Dus ja, ze
1: dat
0: pakken
1: is altijd,
0: flink.
1: Is altijd heel druk.
0: Ja, ze pakken flink uit.
1: Nou, hartstikke goed. Dus daar heb jij van genoten. Hartstikke goed.
0: Ja, niet dat ik erin ben geweest, maar je hoort het dan.
1: Is Hardstyle jouw genre?
0: Nee, het was vooral boem, boem, boem, boem.
1: Ja, dat hoor je.
0: En het hangt er wel vanaf welke hardstelplaat. Dus
1: want?
0: Je hebt wel een paar hardstelplaten, die vind ik echt wel te gek.
1: Ja, echte hardcore hardstyle, echt dat echte werk.
0: Nou, als je bijvoorbeeld, maar dat denk je meer muziek aan Brennan Hart.
1: Ja, dat vind ik niet, dat is niet harde hardstyle.
0: Nee, niet echt dat harde, maar...
1: Ja, ja, sorry.
0: Hij noemt het wel hardstyle.
1: Ja, het is ook wel hardstyle, maar het is niet... Als je zegt, maar je hebt ook terror en zo, weet
0: ja, dan
1: je,
0: niet dat, de terror.
1: Nee, genre. Precies, dus dat noem ik echt hardstyle. Maar goed.
0: Daar ben jij meer
1: andere,
0: van.
1: Nee, maar dat is een andere discussie. Als je nou zoiets hebt, weet je... Ik wil eens even mijn lange Pinksterweekend plannen met jullie delen. Dan kan dat via onze Facebookgroep Haren Doet. Je kunt ons ook altijd eventjes gaan volgen. Op Instagram op Haren Doet of via TikTok ook via Haren Doet. En een appje sturen, dat mag natuurlijk ook altijd. Kan via 050 57 15 8 15.

0: kunt deze Pinkster ook met je kids terecht in het Boerenmapark. Tweede Pinksterdag staat het daar volledig in het teken van creativiteit en avontuur. Als onderdeel van het jubileumjaar, zometeen meer daarover. De hortus en de biotoop willen ontdekken welke flora en fauna er allemaal op de terreinen leven in het kader van de Week van de Biodiversiteit. De Bioblitz wordt daar gehouden. We gaan het over beachvolleyballen hebben. En we gaan ook nog even proberen te bellen met de 3x3 Street League, die dit weekend is begonnen in de stad aan het Helpen Park. Een 3x3 decor, of een 3x3 toernooi. Wat, ja, het
1: wel decor. Populair is, denk ik, gewoon het Olympische Spelen.
0: Zeker, absoluut. En waar iedereen aan mee kan doen. Het Helpen Park is daar het decor van. Die kant wilde ik op, inderdaad. Nieuws is er, agenda is er en muziek is er ook, zoals de script.

0: The Script en I Want It All bij Haren Doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De gemeente betreurt het dat een groep internationale scholieren op 14 april in Haren bedreigd en vernederd is door een aantal jongeren. Dat antwoordt het college op vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. De gemeente kan niet zeggen of de daders bekend zijn bij de politie. Wel meldt ze dat diezelfde dag nog een verdachte is aangehouden. Ook worden er geen extra maatregelen genomen om internationale scholieren te beschermen tijdens schoolactiviteiten en verplaatsingen. Dat is volgens de gemeente een verantwoordelijkheid van de school. En vanaf 4 augustus gaan er vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar het Deense Esbjerg. Het is daarmee de tweede vliegroute voor zakelijke reizigers in de lucht- en zeevaart. Het vliegschema tussen Groningen Airport Eelde en Esbjerg Airport staat gepland op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Naarmate de vraag toeneemt is aanbieder Lieg van plan de verbindingen binnen de Noordzeeroute verder uit te breiden met extra vluchten. En op het Haderaplein in Haren worden twee platanen en een zeileik voorbereid op verplanting. Deze voorbereiding is nodig om de bomen straks goed te kunnen transporteren en ervoor te zorgen dat ze op een nieuwe locatie weer goed kunnen doorgroeien. Het verplanten is ter voorbereiding op de herinrichting van het Raadhuisplein. Op een later moment keren de bomen terug naar een plek of vlakbij het nieuwe Raadhuisplein. Een voetbalclubje Kwik 1887 organiseert op 31 mei weer het traditionele Loet Niveen toernooi. Verschillende jeugdteams van verenigingen uit Noord-Nederland doen mee. Dit zijn teams die gekoppeld zijn aan betaalde voetbalclubs. Er wordt een hoog niveau verwacht en mensen zijn natuurlijk welkom om te komen kijken. En heb jij ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Zo is het, dankjewel. Een bondplaat van Duran Duran uit 85, A View to a Kill.

0: Duran Duran en A Few to a Kill. Ja, op tweede Pinksterdag, aanstaande maandag, staat het Boerenmapak volledig in het teken van kinderen, creativiteit en avontuur. Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum organiseert de Stichting Burgemeester Boerenmapak een dag vol gratis activiteiten voor jonge bezoekers tot en met 12 jaar. Nou, hartstikke leuk. Jan Eikenaar, die weet daar meer van, die is daarbij betrokken bij de Stichting Burgemeester Boerenmapak. En aan de telefoon, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, met Jan Eikenaar.
0: Goedemorgen, Jan. Want tweede Pinksterdag, dat wordt een leuke dag voor jullie, begrijp ik dus ook.
1: Goed, het weer ziet er goed uit. En verder hebben we het park een beetje omgetoverd voor een speurtocht en workshops in de middag.
2: Ja. En ik zag al, het weer wordt best wel warm. Maandag, hoe gaan jullie daar extra voorbereiden?
1: Op de warmte bedoel je?
2: Ja.
1: Veel water natuurlijk. En we willen wat tenten opzetten nog. Een beetje luifels waar je schaduw kan hebben. Ja, verder met de speurtocht ga je natuurlijk door het park. Dus dan kun je gebruik maken van een beetje schaduw van bomen. En...
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat het, ik hoop dat het voldoende is.
0: Ja, want waar gaan de kinderen naar speuren die meedoen?
1: We hebben een thema op dit moment. Dat is dat kinderboeken. Dus de thema's zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld Rupsje Nooit Genoeg. Of Nijntje. En daar kunnen ze dan verschillende puzzels mee oplossen of activiteiten doen.
0: Ja.
1: En zo loop je eigenlijk je rondje door het park met een aantal opdrachten.
2: Ja, en daarnaast doen jullie ook workshops. Wat zijn er voor workshops die jullie gaan doen?
1: Ja, we hebben in de middag een workshop Happy Stones maken. Dus dat betekent dat je gaat kijken wat kan je op zo'n Happy Stone doen. Waarom worden ze gemaakt? En hoe doe je dat eigenlijk? En wat voor ideeën levert zo'n steen op? Moet er een boodschap op? Of maak je er alleen een leuke afbeelding op?
0: Ja.
1: En verder hebben we dan nog... de workshop waar ik wat aandacht besteed aan sprookjesfiguren. Dus hoe maak je die? Hoe bedenk je die? En in de middag hebben we dan nog als afsluiting de bootjesrace.
0: Bootjesrace? Op de vijver of zo dan?
1: Ja, op de vijver. En daar kan dan met zelfgemaakte bootjes gaan we kijken wat het snelst is, wat het mooist is.
0: Ja.
1: En dat is dan de afsluiting van de middag.
0: Gezellig.
2: Nou, dat klinkt allemaal wel heel leuk. Het is natuurlijk in het kader van jullie 90-jarig bestaan, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus wat extra activiteiten begrijp ik ook dan.
1: Ja, we hebben wat extra dingen bedacht. Een fotowedstrijd hebben we uitgeschreven. We hebben nog een Halloween en een sport- en speldag. En nog een midzomerconcert natuurlijk.
0: Oké. Ja.
1: Dus er zijn wel leuke dingen te doen in het park dit jaar.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kijk daar vooral voor op de website. Daar spreken we vast ook wel weer iemand van de stichting over. Hoor. Dat komt vast en zeker goed.
1: Maar hartstikke leuk. Mooi.
0: Voor maandag ben ik wel benieuwd. Wordt er dan ook nog een beetje aan de volwassenen gedacht? Hè? Ik bedoel, je gaat natuurlijk als je kind meeneemt. Zit je daar dan gewoon van het park te genieten? Of is er nog iets extra's bij?
1: Nee, ze worden hartelijk ontvangen natuurlijk. En ze kunnen meedoen uiteraard. En dan komt het kind in jezelf weer een beetje naar voren natuurlijk.
2: Dat is wel zo.
0: Ja. Geldt dat ook voor jullie zelf trouwens? Of een beetje het kind weer boven komt?
1: Ja, misschien wel. Nou, ik heb veel kinderlessen gegeven in creatieve workshops en zo.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik altijd hartstikke leuk om te doen. Dus ik heb mijn plezier er wel van gehad.
2: Nou, hoe laat beginnen de activiteiten?
1: Dus kijk, we beginnen om 10:00 met de speurtocht. En we zijn aan het schilderen, zeg maar, om 12:30 smiddags.
0: Oké. Aanmelden verplicht vooraf trouwens? Oké.
1: 2:30. Wat zeg je?
0: Aanmelden verplicht of kan je zo komen?
1: Nee, want we hebben... Kijk, voor de speurtocht geen aanmeldingen. Ik weet niet hoeveel aanmeldingen we voor de workshops hebben. Maar goed, we hebben natuurlijk wel een aantal gesteld. Dus mocht het te veel worden, dan kan het zijn dat je niet mee kan doen. Maar ik weet niet precies hoe de score op dit moment is.
0: Maar je kunt je vooraf wel aanmelden, zeg maar?
1: Ja, je kan gewoon langskomen. Okay. We zien wel even hoe we dat normaal aanpassen.
0: Oké, nou helemaal goed. Jan, dankjewel. Fijn Pinksterweekend en veel plezier alvast.
2: Veel plezier.
0: Zeker.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Yo. Doeg, hè. Hoi, hoi. Haredoen is het, waarnaar je luistert bij O-Radio. Straks krijg je de agenda voor dit lange Pinksterweekend. Er is natuurlijk nog veel meer te doen in de omgeving, dus dat ook straks. En Chef Special is ook voor je onderweg. If not now, then when? Komt er zo aan. Na Jonas Blue en Dakota samen. Dit is 5.

0: When. Chef Special. If not now, then when. Met eens een keer iets heel anders. Gewoon een ballad, weet je wel. Ook wel eens mooi. If not now, then when. Nou, de agenda voor dit weekend van Hagedoet.
1: Ja, het Stadspark viert dit jaar hun 100-jarig jubileum. En vandaag is er een mini-natuurfestival. Biodiversiteit klinkt misschien ingewikkeld, maar is eigenlijk heel dichtbij. Onder je voeten, in de sloot, op de boom of verstopt in een hooischuur. Tijdens een mini-natuurfestival ontdekken kinderen van 3 tot 10 jaar spelenderwijs hoe bijzonder en belangrijk de natuur is. Door te bouwen met plastic, dieren te helpen, te luisteren naar verhalen en op ontdekkingstocht te gaan, leer je meer over planten en dieren en hoe je ze kunt helpen. Want elke kleine ontdekking is een stap richting een groenere wereld. Het festival begint om 2 uur en aanmelden is niet nodig.
0: Als je nu langs het Stadspark rijdt via de Paterzonseweg, daar hebben ze een hele grote festivaltoegangspoort hebben ze daar gebouwd bij de ijskookkraan. Ik vind het er niet uitzien, sorry. Ik vind het echt een belediging. Dat het wel vier jaar dat het 100 jaar bestaat, dan zet je zo'n stijgenwerk neer. Weet
1: oh,
0: je
1: echt?
0: Ja, ik vind het echt heel lelijk, sorry. Ik zal even gezegd hebben bij deze. Ik vind het mooi dat het 100 jaar bestaat, maar ik had het iets fraaier neergezet, denk ik.
1: Het is wel een mooie mijlpaal.
0: Maar goed, absoluut. 100 jaar Stadspark, prachtig. Ja, Bourgondisch Bernoulli, dat is het food, muziek en vermaakfestival op het Bernoulliplein in Groningen. En dit weekend kun je van 4 's middags tot 9 's avonds genieten van goed eten, fijne muziek en van elkaar. Toegang tot het evenement is gratis. Je moet natuurlijk wel betalen voor het eten, even voor de duidelijkheid. En je kunt ook maandag, tweede Pinksterdag, nog komen. Dus 3 dagen lang, iedere dag van 4 's middags tot 9 uur 's avonds. Het is precies 11:30. Het is de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van Hele-Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen gaat vandaag, morgen en overmorgen nachtopvang bieden aan asielzoekers uit Ter Apel. Dit gebeurt naar aanleiding van een verzoek van de minister van Asiel en Migratie aan burgemeester Roelien Kamminga. De opvang vindt plaats in het congrescentrum Hanseplaza. Het exacte aantal asielzoekers dat de nacht in Hanseplaza gaat doorbrengen is nog niet bekend en is afhankelijk van de instroom van het aantal asielzoekers in Ter Apel. Volgens de gemeente is de tijdelijke opvang geen structurele oplossing van het probleem. Ze hopen dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Het Rode Kruis gaat de locatie klaarmaken voor de komst van de asielzoekers. Ook gaan ze de zorg dragen. Na het weekend zullen de asielzoekers terugkeren naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. En de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen dat het college haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt voor het vermoedelijk falen van Veilig Thuis Groningen. Aanleiding is de schokkende kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Wethouder Manuska Molema van Zorg wil echter niet veroordelen voordat de inspectie haar onderzoek heeft afgerond. Wel deed ze afgelopen week aan de raad de toezegging om direct na de zomervakantie uitgebreid in gesprek te gaan over de inrichting van de jeugdbeschermingsketen. Er lopen op dit moment gesprekken over de toekomst en de financiën van Veilig Thuis en Jeugdbescherming Noord. En bij het voormalige Het Poortje aan de Hogeweg in de stad hebben tussen 2017 en 2019 invalkrachten gewerkt met valse diploma's en verklaringen omtrent gedrag. Bij onderzoek naar 300 invalkrachten vond de inspectie 40 valse documenten bij 29 medewerkers. 3 daarvan hoorden bij 2 medewerkers die meerdere keren werkten bij gesloten jeugdzorglocatie Het Poortje in Groningen. Een van die medewerkers werkte volgens het OM tientallen keren bij het Poortje met een vals diploma en een valse VOG, terwijl hij geen ervaring in de zorg had. Jeugdorganisatie Elker, waar het voormalig Het Poortje onder viel, zegt de controle van nieuwe medewerkers inmiddels te hebben aangescherpt. Kandidaten moeten onder meer een officieel diploma-uittreksel en een geldige VOG aanleveren. En bij een verkeersongeluk op de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de rotonde met de Siersteenlaan. Een fietser viel door onbekende oorzaak. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd, waarna de fietser met onbekend letsel naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag is er veel zon en het is zeer warm met 25 tot 27 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de namiddag of in de avond draait de wind naar het noordwesten. Dan koelt het af en trekken er ook tientallen enkele wolken over. In de nacht naar Pinksterzondag is er kans op mist. De minimumtemperaturen liggen dan rond de 10 graden. Morgen begint in de vroege uurtjes met de kans op mist of wat laag hangende wolken. Die lossen snel op en de rest van de dag is het vrij zonnig bij 23 graden als maximumtemperatuur. De noordenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
0: Dank je, Helianne. Dan krijg je verkeer op Groningen, op Oog Radio door Groningen bereikbaar. Eén vertraging momenteel. Die vind je op de N386 Pijzen Hoge Zand. In het centrum van Zuid-Laren, tussen de aansluiting bij de Emma-laan, is dat volgens mij de Voorkampen. Ik moet wel goed zeggen, de Emma-laan, de Voorkampen en de Brink. Daar sta je stil. Je vertraging daar op dit moment 5 minuten. Het centrum van Zuid-Laren dus. Ja, Haren doet waar je luistert. Goedemorgen, Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Die hoor je nu.

0: ain't over till it's over. Lenny Kravitz, maar nu is het wel over, want wij gaan het hebben over de bioblitz. Want de hortus en de biotoop willen ontdekken welke flora en fauna er allemaal op deze terreinen leven. En in het kader van de Week van de Biodiversiteit worden bezoekers, bewoners en belangstellenden uitgedaagd om zelf te gaan waarnemen en te gaan ontdekken. Suze van der Leijken is van de biotoop. Ze doet daar de PR onder andere en bij ons aan de telefoon. Goedemorgen, Suze.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Want Bioblitz, Week van de Biodiversiteit, het zegt mij een hele hoop, maar misschien ook een hele hoop niet. Kun je eens vertellen waarom en hoe dit in elkaar steekt?
1: Ja, nou, een bioblitz is eigenlijk een bijzonder woord voor een moment waarop je met z'n allen gaat kijken in het gebied van wat leeft er nu eigenlijk? En dat mag echt van alles zijn. Dat kunnen planten zijn, dieren, schimmels, noem maar op. Dus eigenlijk is het een beetje ontstaan vanuit de samenwerking tussen de hortus en de biotoop. Ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel natuur. Als je de gebieden samen telt, ongeveer 25 hectare, ja, dat is immens. En eigenlijk is er nog nooit een echte... uitbundige telling geweest. En we dachten, dit is een mooi moment om mensen ook in aanraking te laten komen met het groen en de biodiversiteit. Maar ook om kennis te maken natuurlijk met de hortus en de biotoop zelf.
2: En zijn jullie dat nu voornamelijk ook als bewoners? Of zijn er ook wel mensen van buitenaf die meedoen?
1: Ook van buitenaf. Ja, ik heb vanochtend even gespiekt hoe het ervoor stond. En we hebben een klein beetje een technisch manco met waarneming. Daar moeten we nog even contact over hebben. Maar als ik het hele gebied samentel van deze week wat er geteld is... dan komen op 119 mensen die mee hebben gedaan. Dat was ook vanochtend vroeg. En inmiddels zijn er 74 soorten en 11 verzamelsoorten geteld. Dat is een soort wat dan niet helemaal te definiëren is... of het nou één soort is, wat blijkt heel erg op de andere. En nog een hybride soort. Dus er is aardig geteld door mensen ook van buitenaf... maar ook van de biotoop en ook van de hortus. Dat is eigenlijk hartstikke leuk.
0: Maar heeft dit nou ook nog weer dat het jullie inzicht oplevert... waarvan jullie niet wisten dat het bijvoorbeeld bij jullie op het terrein leefde?
1: Het geinige is... Ik weet niet of je al vaker in een hortus bent geweest... maar er leeft daar wel een groep reeën. Daar is ook eentje van op de foto gezet. Dus ik vind het zelf wel heel erg leuk. Maar er is ook een zeearend gespot. En dat wist ik niet. Ik had wel gehoord dat die in de onlanden dat er daar een zit. Maar die gaat dus ook naar de hortus toe. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die hoge bomen... zowel op het terrein van de hortus als die van ons. Het is gewoon een groot gebied. Dus hij vindt daar ook van alles. Dus ik vond het wel heel bijzonder om die in het lijstje te zien.
2: Maar mensen die gewoon over de terreinen wandelen... kunnen gewoon een waarneming doen? Of gaan jullie ook nog bijvoorbeeld een speciale dag of iets daarvoor organiseren?
1: Het is eigenlijk de eerste keer dat we dit organiseren. En zoals jullie misschien wel weten... zitten we ook voor de open dag van de biotoop. Dat is volgende week. Dus we dachten, we gaan gewoon even dit jaar... ook in dat samenwerkingsverband tussen de hortus en de biotoop... we gaan gewoon dit even proberen om te kijken wie er dan meedoen en of bevalt. Dus, maar we hebben wel plannen om het... vaker te laten voorkomen en dan ook nog wel... en we hebben natuurlijk zowel op de hortus als de biotoop wonen ook... biologen en ecologen, er zijn er ook zat. Dus het is leuk om die mensen ook te betrekken... en dan nog wat meer publieke activiteiten te organiseren. Maar dit was de proef dit jaar. En mensen kunnen vandaag ook nog meedoen. Maar we willen volgend jaar wel gaan kijken van... kunnen we het ook niet breder trekken? Want we merken dat de animo er wel is.
0: Ja, leg eens uit, hè. Want mensen horen dit misschien, die denken... hey, leuk, het is mooi weer, ik wilde toch even op uit vandaag nog. Het is een lang weekend, ik wil wel meedoen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Eigenlijk heel simpel. Je hebt wel een mobiele telefoon nodig, dus dat is misschien wel goed om te weten. Je gaat naar biotoop.nl/bioblitz. En dan kom je dus, dan word je eigenlijk automatisch doorverwezen. Dus het is eigenlijk niets meer dan dat. En het wijst zichzelf wel. En je kunt ook nog, als je zoiets hebt van ik heb de URL niet onthouden of ik vind het een beetje onhandig, dan ga je gewoon naar de hortus toe. En daar liggen ook flyers. Dus daar kun je eentje meenemen. En dan wordt ook uitgelegd hoe het werkt. En in de biotoop heb je dus de open kast. En daar ligt ook een flyer. En dan kan je ook even lezen hoe het werkt. En daar staat toch een leuke uitdaging op die je kunt doen. En dan kun je eigenlijk gewoon met je telefoon de boel gaan verkennen. En kijken van, wat is dit eigenlijk, dit struikje of dit beestje? Of even de telefoon erbij pakken om te kijken wat er allemaal leeft.
2: En je zei nog dat je alleen vandaag mee kon doen? Dat klopt?
1: Ja, het is de laatste dag. Ja, het was echt, we hebben meegedaan in het kader van de Week van de Biodiversiteit. En dat stopt dan vandaag. Het is een mooie dag. Dus ik zou zeggen, de verkoeling van de bomen op het terrein, dat merk je ook. Zowel op de hortus als op de biotoop ook. Dus het is heerlijk om ook te merken van al dat groen. Dat doet ook echt wat met je. Ik zou zeggen, kom langs en tel mee.
2: En wat ga je nu met alle waarnemingen dan doen, wat jullie hebben opgehaald?
1: Nou, ik wilde sowieso. Ik zag er heel veel leuke soorten tussen. Dus ik ga daar sowieso nog even wat over schrijven. En nou, die waarnemingen worden allemaal vastgelegd ook in die app van waarneming.nl. Observe-identify heet dat. En die data kunnen we gewoon gebruiken. En dan kijken, als we volgende keer weer een bioblitz organiseren, kunnen we een beetje vergelijken. Van, goh, wat hebben we vorige keer geteld? Hoeveel was dat? En wat zien we nu? En op die manier kun je dus van beide terreinen gewoon mooi de biodiversiteit op elkaar brengen. En ook kijken wat daar leeft en wat misschien komt er nog wat bij.
0: Ja, nou ja, we gaan het zien. He? Zo is het wel.
1: Ja,
0: helemaal goed. Dank je wel, Suze. En mocht je dan deze week niet kunnen, je zei het net al, volgende week is het er ook open dag. Dus terrein toch nog eens veel zien zonder bioblitz, dan kan het ook nog.
1: Ja, klopt hoor. En het is misschien sowieso leuk om het terrein te verkennen en gewoon ook eens te kijken wat daar allemaal leeft en al het groen te ontdekken. Dus wees vooral welkom.
0: Nou, helemaal goed. Dank je wel, fijn weekend.
2: Fijn weekend en veel plezier.
1: Ja, zelfs daar. Oké, hey hoi.
0: Hoi. Ja, haar doet is het. Suzanne Freek en Cloud. Fazie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat hoor je. En Francinet, Suzanne Freek en Cloud bij Haren Doet op Oog Radio. En bij Haren Doet kijken we natuurlijk wat jou bezighoudt. Laat dat ons vooral weten via bijvoorbeeld onze Instagram, ons Facebook-account Haren Doet, of onze TikTok, of gewoon op de WhatsApp, hè? 050-57-15-815. En Helianne krijgt alles binnen, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik zag een heel leuk plaatje van Leo Berghuis. Die heeft met AI een zwart-wit aanzichtkaart van de Kerkstraat uit 1947... helemaal laten inkleuren en tot leven gewekt. En dat ziet er echt heel geinig uit.
0: Is het anders dan nu?
1: Ja, oké, de gebouwen zijn wat ouder, maar er is één ding wat echt wel bekend is blijft. En dat is toch de Dorpskerk, die is altijd zo gebleven.
0: Die is altijd hetzelfde gebleven. Ja, daar staat Bommenberend zelfs al in, schijnt, hè, vroeger. Dat is in 1600 nog wat, dus ja.
1: Ja, en wat je ook wel ziet, mensen met wat oudere klederdracht en oudere speelgoed. Wel wat fietsen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn toch wel leuke dingen.
0: Oké. Okay.
1: En ik nog een leuke, als je het hebt van wat, ik wil even wat ontdekken. Dat is een leuk pareltje. En dat is namelijk tussen Assen en Vries liggen namelijk ruïnes ten westen van de H28. En dat zijn gebouwen waarin eens kippen kakelden en koeien bloeiden. En nou is het helemaal leeg en verlaten.
0: Echt waar, joh. Een soort oude kippenschuur.
1: Ja, oude kippenschuur.
0: Okay.
1: Dus eens opletten als je daar langs rijdt.
0: Nou, oké. Okay. Dankjewel, Helianne.
1: Of nu in de file staan, want dat gebeurt ook heel veel nu.
0: Dankjewel. En mocht je meer te melden hebben, of gewoon überhaupt iets, stuur het even naar ons via onze socials. Haren Doet op Facebook, Instagram of TikTok.
2: Dit is de muziek.
3: Hey guys.
2: Van Haren Doet.
3: Dan ga ik ook.

Kygo met de zanger die Hey Brother song van Avicii, Dan Tominski. Bluegrass zanger op de vocale nieuwe muziek. Heaven on Your Mind hoorde je. Hartstikke mooi wat mij betreft. Hoorde je voor het eerst hier op Oog Radio. En dit is Empire of the Sun.

Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat

0: De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg je het verkeer van Groningen bereikbaar op Hoog Radio? 1 vertraging momenteel, die vind je op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Bijlen en Assen, daar is het langzaam rijden tot stilstaan. 5 minuten langer doe je erover.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Eet smakelijk. Haren doet tussen de middag of zaterdag met Alex Waller nu. En Fever Dream.
2: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: een van die hele grote hits van dit moment. Alex Warren scoort er een monsterhit mee in Nederland met Fever Dream. Ja, Haren Doet is nog een uur bij je. In dit extra lange Pinksterweekend gaan we het zeker hebben over de dingen die nu te doen zijn. Zoals bijvoorbeeld gaan we straks even proberen te schakelen met het Rabo 3x3 Street League basketbaltoernooi, wat momenteel plaatsvindt aan het Help Park in de stad. Maar we gaan ook eventjes een beetje vooruitkijken, want het is misschien wel het leukste beachvolleybaltoernooi van het jaar. Ze zeggen het zelf althans, daarbij Tweeslag, studentenvolleyballers. Volgend weekend organiseren zij aan de Hoornse Plas Tweeslag Beach. Straks meer daarover.
1: Ja, dat klinkt wel, ja, wel een beetje sport. Zeker.
0: Iedereen komt weer buiten, het is lekker weer en dan weet je wel hoe dat gaat. Als jij nu ook aan het sporten bent in dit mooie weer of je hebt heel iets anders.
1: Ik heb wel mensen genoeg zien hardlopen.
0: Het is een beetje warm al, hoor.
1: Ja, ik vind het wel warm.
0: Ja. Hoe dan ook, als je iets anders misschien ook aan het doen bent, dan kan natuurlijk ook, laat het ons vooral even weten. App ons eventjes. 050-57-15-815. Of ga ons volgen op Facebook, Instagram of TikTok. En stuur ons gewoon een berichtje. Dat vinden wij ook hartstikke leuk. Laat het ons gewoon weten. Dan kunnen wij er weer iets mee. Vinden we leuk om mee te nemen namelijk. Straks de agenda voor de komende week. En het nieuws uit de dorpen natuurlijk ook. En nu Diana Ross. Dit is

0: Diana Ross bij Haren Doet en Upside Down.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De Biotoop en Hortus Haren organiseerden deze week de Bioblitz. In het kader van de Week van de Landelijke Biodiversiteit werden bezoekers uitgenodigd om op het terrein op ontdekkingstocht te gaan en in kaart te brengen wat er qua flora en fauna leeft. De Week van de Biodiversiteit is een landelijk initiatief dat als doel heeft om bewustwording te creëren en mensen in hun eigen leefomgeving te betrekken bij het beschermen en versterken van de natuur. Mensen die willen observeren kunnen daarvoor een app downloaden en vandaag nog doorgeven wat ze zien. En in een Burgernet-bericht heeft de politie deze week gewaarschuwd voor telefoontjes van nepagenten die uit zijn op waardevolle spullen. In de telefoongesprekken wordt gezegd dat in de buurt inbrekers op pad zijn en dat er signalen zijn dat deze ook het op het gebelde slachtoffer hebben gemunt. De nepagent biedt aan om waardevolle spullen te komen ophalen. De politie geeft aan dat de echte politie dit nooit doet. Ben je gebeld en is de nepagent onderweg? Bel 112 en laat de politie deze persoon vooral betrappen. En op het buitenfitnessparcours Bewegen en Meer in Hoornsemeer gingen maandagochtend de Groningse activiteiten rond de Nationale Beweegweek voor Ouderen van start. Het thema is dit jaar buiten bewegen en dat kon zeker in het Hoornsemeer. Met buitenfitness, een beweegparcours, een wandeling, een fietstocht, tai chi en jeu de boule. De opening van de Beweegweek werd gedaan door wethouder Inge Jongman. Daarna konden ouderen op verschillende plekken kennis maken met verschillende beweegactiviteiten. En het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. De analyse moet de concurrentiepositie van Eelde ten opzichte van Duitse luchthavens in kaart brengen. Een motie hierover is aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens de indieners van de motie kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf buitenlandse luchthavens, onder meer vanwege lagere kosten. En dat zou ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals Groningen Airport Eelde en Maastricht Airport, waar het aanbod van vakantievluchten juist terugloopt. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoet@oogradio.nl.
0: Dankjewel, Helianne. Pink nu en Sober.
3: Hey! Het geluid van Groningen.

0: en sober bij Oogradio Hagedoet. Ja, ze noemen het zelf de leukste beachvolleybalweekend. Het leukste beachvolleybalweekend, het leukste toernooi van het jaar. Volgend weekend namelijk aan de boorden van de Hoornseplas Tweeslag Beach. Georganiseerd door de speciale commissie van de studentenvolleyballers van Tweeslag. Ja, hoe dat toernooi er precies uitziet, dat gaan we vragen aan Sten van den Berg. Die is van de commissie.
1: Klopt, ja, zeker.
0: Goedemorgen, of goedemiddag is het al. Goedemiddag.
2: Ja, en naast jou vanmorgen is wel heel vroeg opstaan voor zorg.
0: Naast jou trouwens ook nog voor de versterkende, vind ik mooi. Sanne, jij bent van het gewone bestuur van Tweeslag, ook welkom.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, allereerst laten we dan met jou beginnen, Sanne. De hele vereniging Tweeslag, dat is een vereniging volleybal voor studenten.
3: Ja.
0: Dus ja, hoe groot zijn jullie dan? Want is volleybal groot onder studenten überhaupt?
3: Ja, zeker. En de beachvolleybalvereniging bestaat ook natuurlijk wel veel uit leden van de andere volleybalverenigingen binnen.
0: Want jullie doen alleen beachvolleybal, even voor de duidelijkheid. Oké. Okay. Ja. Dus hoe groot is dit dan?
3: Wij hebben bijna 400 leden op het moment. Okay. Dus best wel groot. En er zit ook wel een flinke stijging in de afgelopen tijd. Dus
0: ja.
3: Ze zijn er wel blij mee.
2: Ja, maar hoe komt er dat beachvolleybal ineens dan zo populair wordt onder studenten?
3: Nou, het is wel heel erg begonnen in de coronatijd. Dat was namelijk de enige sport dat je op 1,5 meter afstand van elkaar kon houden en buiten kon doen. Dus dat mocht ook blijven. En ja, steeds meer mensen, zeg maar, de naamsbekendheid is daardoor natuurlijk ook wel groter geworden. En zo sluiten steeds meer mensen zich ook bij ons aan.
0: Ja, en is het dan zo, want jij bent dan zelf bestuurslid ook geworden. Nou, meestal als je bestuurslid wordt bij zo'n vereniging, dan doe je daar zelf ook iets. Dus ja. Je bent er ooit ingerold.
3: Ja.
0: En dan vraag ik me af, is dat iets wat je altijd al deed, volleybal? Of is dat echt door het studentenleventje dan gekomen uiteindelijk?
3: Nee, ik heb wel een tijdje gevolleybald, maar daar lagen niet helemaal mijn talenten. Maar ik wilde het wel graag tijdens mijn studentenleven weer wat oppakken. En toen dacht ik, ja, wil ik dan bij een normale studentenvereniging, een normale studentenvolleybalvereniging of bij de beachvolleybalvereniging? En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon lekker wat anders doen. Ik ga lekker beachvolleyballen. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind het zelfs ook nog leuker dan het normale volleybal. Dus het is goed uitgepakt.
0: Ja, helemaal goed. En Sten, die staat naast jou, die dan de commissie regelt, of een van de commissieleden is van het toernooi, Tweeslag Beach.
1: Ja.
0: Dat is aan de Hoornseplas.
1: Klopt, zeker.
0: Dus dat is helemaal aan de andere kant van de stad. Ja, ik neem aan dat jullie daar normaal niet zijn.
1: Nee, inderdaad. Nee, vaak niet. Nee, klopt. Velden moeten we daar ook inderdaad nog heel veel gaan opzetten, maar het wordt hartstikke tof. En het is natuurlijk prachtig bij de Hoornseplas. Mooi gebied en genoeg ruimte om te spelen. Dus
2: en water.
1: Inderdaad. Dus als het heel warm is, kunnen we het water nog induiken.
0: Ja, wat betreft het weer, wat je zegt als het heel warm is. Ik kan me voorstellen dat je blij bent dat het volgende week iets koeler waarschijnlijk wordt.
1: Ja, nou iets koeler dan dit zou denk ik mooi zijn. Want het is misschien wel te warm. Het is natuurlijk wel heerlijk dat je daar lekker naar in het zand, lekker in de zon kan staan, lekker kan spelen. Misschien wel een zonnebrilletje op zit, dat je de bal nog kan zien. Maar voor de rest denk ik dat het heel lekker is. Dat je lekker buiten bent, lekker kan genieten van de zon en ook nog kan sporten. Het is echt heel leuk.
2: Wat voor teams doen er mee? Alleen teams van jullie of zijn er ook andere teams?
1: Op de vrijdag hebben we heel veel bedrijven. Dus normaal speel je beachvolleybal natuurlijk 2-2. Maar op de vrijdag kan dat, dus spelen we dat 4-4. Zodat meer mensen van het bedrijf dan mee kunnen doen. En op de, op de zaterdag en de zondag spelen dus eigenlijk alleen maar studenten. Maar kunnen ook, je hoeft niet per se te studeren om mee te doen aan een toernooi. Maar vooral studenten die wel meespelen. En op de zaterdag alleen maar, zeg maar, single sex, hetzelfde geslacht tegen elkaar. En op de zondag is het mixed.
0: Ja, en mixed, is dat dan in duo?
1: Dat
0: is wat ik van de Olympische Spelen ken,
1: Klopt, inderdaad. Op de zaterdag en de zondag is het gewoon 2-2, inderdaad. Ja. Zoals je beachvolleybal normaal speelt.
0: Ja, precies. Ja. Enkel lijkt me wel lastig dan ook. Ik weet niet of dat, ziet dat er dan uit, want dan moet je het hele veld natuurlijk eentje.
1: Af en toe speel je wel eens misschien voor de leuk een enkel, maar wordt niet echt vaak 1v1 gebied. Volleybal. Dat is tenminste heel zwaar en heel moeilijk.
0: Heb je het wel eens gedaan dan?
1: Voor de leuk dan een keer. Ja, maar zo goed ben ik ook weer niet. Dus dan is het wel heel moeilijk.
2: Nou ja, ik zag het qua datum, dat valt tegelijk met de Marathon van Groningen.
1: Klopt.
0: Hoe en die komt er langs, hè?
2: Hoe gaan jullie dat combineren?
1: Op de zondag zelf, de route naar de Hoornseplas is misschien wat moeilijker, maar ze lopen eigenlijk perfect om ons heen. Dus het toernooi kan er gewoon doorgaan. De mensen die naar kunnen marathonen, zullen we natuurlijk hartstikke hard aanmoedigen vanaf de beachvelden. En zij kunnen naar ons kijken op de beach. Dus ik hoop dat het er voor hun natuurlijk heel leuk uitziet. En er zit ook een prachtig muziekpunt bij de Hoornseplas. Dus niet alleen de marathon kan dan genieten van de muziek, maar wij van Tweeslag Beach daar ook. Dus dat is eigenlijk hartstikke tof. En voor de rest loopt het elkaar, vult het elkaar eigenlijk alleen maar aan. Nog meer plezier.
0: En nog meer sporters. Ja,
1: klopt, inderdaad.
0: Ja, iedereen die bezig is altijd goed volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Absoluut.
0: Ja. Nou ja, goed. Je zei het net, je begint vrijdag dus. Bedrijventoernooi. Dan ben ik wel benieuwd wat voor bedrijven dan zeggen van, ik ga naar Tweeslag. Zijn dat dan ieder jaar ook vaste bedrijven die ieder jaar wil met het team komen? Of van alles? als wat? Wat hoe moet ik dat
1: zo? Het verschilt echt heel erg. We zijn echt de hele stad doorgegaan. We zijn zowel langs Haren als rond Helpman als de binnenstad doorgeweest. We hebben wandelingetjes gemaakt. We hebben allemaal bedrijven benaderd. En iedereen vraagt ze mee wilden doen. Dus het is niet specifiek één sector die we hebben gepakt. Allemaal verschillende bedrijven. En sommigen die wisten van de afgelopen jaar, oké, het is leuk. We komen opnieuw. We leveren teams aan. Andere bedrijven dachten, wat een leuk idee. We doen mee. En we hebben nu rond de 17 bedrijven. Dus het wordt een hele grote mix van alles.
0: En kunnen ze dan ook echt volleyballers vinden? Of zijn het ook wel echt mensen dat je denkt, die moeten we het echt nog wel leren?
1: Nou, volgens mij ligt het de ervaring uit elkaar.
0: Ja, precies. Dus
1: er zijn wel echt bedrijven die denken, oké, we doen dit wel vaker. En sommigen die geen ervaring hebben. Dus ik denk dat het een leuke mix wordt. En het maakt ook niet uit of je het kan spelen. Het is altijd leuk om het te doen.
2: Het gaat om het samenspel, maar ook om de gezelligheid. Want ik kijk ook het programma. Jullie doen ook een sponsorloterij nog op zaterdagmiddag in een flunk. Flunkybal? Wat is
1: flunkybal? Ik denk weer een soort studentensport waarbij bier drinken ook wel zit te gaan staan. Flunkybal, maar er is natuurlijk op de zaterdag hebben we echt wel een volle planning. Allemaal spellen die te doen zijn over de dag zelf, wat activiteiten. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker chillen in wat zitzakken, op de banken, in de zon liggen. En in de avond hebben we dus een silent disco geregeld. Dus als het grote geluid uitgaat van de speakers overdag, kun je nog met de koptelefoons lekker feesten bij de Hommersplas.
0: Precies.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Leuk. Ja. Nou ja, dit alles dus vrijdag, zaterdag, zondag. Je kunt meedoen, je kunt komen. Kijk, of zit je al vol?
1: Nee. Je kan je nog inschrijven tot het einde van het weekend. Dus als je student bent, vooral op de zaterdag en zondag. En anders kun je als bedrijf nog meedoen op de vrijdag. Maar mocht je alleen willen komen kijken, je bent van harte welkom. Je kan lekker drankjes halen, je kan lekker kijken, aanmoedigen, wat je ook maar wil. Dus kom vooral langs, zou ik zeggen.
2: Ik neem aan dat jullie zelf ook natuurlijk een balletje gaan slaan.
1: Ja, natuurlijk, absoluut.
2: Jij ook, Sanne?
3: Jazeker. Ja, je moet toch genieten van mooi weer. Ja.
0: Precies. Nou, heel erg goed. En als misschien ook mensen van bedrijven, mensen die zelf nog studeren bijvoorbeeld, daar meedoen. Ja. Komen ze misschien bij jou weer uit, Sanne. Bij jou als complete vereniging. Mm-hmm. Levert dat dan altijd ook extra leden op, dit soort dingen voor jullie?
3: Dat hopen we natuurlijk wel. En dit is ook het eerste jaar dat er buiten ons Tweeslag Beach natuurlijk ook de marathon is. Dus we hopen daar ook misschien wel nog wat mensen enthousiast te kunnen maken. Maar of we heel veel extra leden krijgen, dat zou ik eigenlijk zo niet durven te zeggen.
0: Hey, je zegt de marathon. Ik weet toevallig dat die mensen daarop wat is het daar? Ongeveer 30 kilometer of zo zitten. Ik kan me wel voorstellen dat ze met andere dingen bezig zijn.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Maar er staan natuurlijk ook genoeg mensen omheen. Dus wie weet.
0: Ja, precies.
2: Nou, ik wens jullie een hele gezellige middag.
0: Zeker.
2: Weekend.
1: Dankjewel.
0: En tot slot, je zei je kunt je nog aanmelden, maar hoe kan dat?
1: Je kan via onze Instagram is het makkelijkste. Gewoon Instagram-pagina Tweeslag Beach, ga erheen. In onze bio kun je de linkjes vinden voor beide toernooien. Dus schrijf je vooral in en we hopen jullie daar te zien. Hartstikke bedankt.
0: Zeker. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Dankjewel. Avril Lavigne nu bij Oog. Skaterboy.

0: Skaterboy. Ja, die hebben we lang niet gehoord, zeg. Avril Lavigne. En we gaan nu naar de agenda voor de komende week hier in Haredoet.
1: Ja, vrijdag is weer de start van het Festival Harvest op het Klokhuisplein. Vanaf 6:00 staat er weer nieuw talent op het podium. Er zijn optredens van onder andere Notcha, Onaangenaam, Rantsoen en State of Art. De toegang is gratis en lukt vrijdag niet om te komen, dan kan je zaterdag vanaf 3:00 gewoon nog een keer.
0: En tweede Pinksterdag, maandag, dan verandert de Menkemaborg in Uithuizen. Je moet er even een stukje voor rijden. Dat is wel mooi, in het Engeland van Jane Austen en de Brontë's. Bronte, ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Nou, de Bronte's, denk ik dan maar, bij deze.
1: Ja, bezoekers, dat is
0: bezoekers ervaren deze dag niet alleen de prachtige borg en tuinen, maar wanen zich met boeken, kostuums, roofvogels en violen in een Engelse roman of een kostuumdrama. Kom ook langs en beleef je eigen woeste hoogten, Bridgerton of Pride and Prejudice op het Groninger platteland.
1: Prejudice.
0: Hele Janne, jongen.
1: Nee, ik heb dat boek gelezen voor de middelbare school.
0: Nou, wonderschoon. In de ochtend en de middag organiseert Boomke Boeken uit Haren de lezing Woeste Hoogten door Dr. Sophie van der Nelsen, universitair docent Engels aan de Universiteit Utrecht. Ze bespreekt Wuthering Heights, Jane Eyre en het dagelijks leven in het Victoriaans Engeland. Aanmelden voor deze lezingen, dat kan via Geboekt in Haren. Het hele festival is van 10 tot 5. Je denkt, ik geef het mooi aan Kevin deze tekst.
1: Ja, Engelse literatuur is heel goed voor jou.
0: Dat is, oh, dankjewel. Hè. Alsof ik niet lezen ben.
1: Jawel, nee.
0: Helemaal goed. Nou, 1 minuut over 1:30. Tijd voor andere teksten. Tijd voor het nieuws uit Groningen met hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. De gemeente Groningen gaat vandaag, morgen en overmorgen nachtopvang bieden aan asielzoekers uit Ter Apel. Dit gebeurt naar aanleiding van een verzoek van de minister van Asiel en Migratie aan burgemeester Roelien Kamminga. De opvang vindt plaats in congrescentrum Hanzeplaza. Het exact aantal asielzoekers dat de nacht in Hanzeplaza gaat doorbrengen is nog niet bekend en is afhankelijk van de instroom van het aantal asielzoekers in Ter Apel. Volgens de gemeente is de tijdelijke opvang geen structurele oplossing van het probleem. Ze hopen dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Het Rode Kruis gaat de locatie klaarmaken voor de komst van de asielzoekers. Ook gaan ze de zorg dragen. Na het weekend zullen de asielzoekers terugkeren naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een 57-jarige man uit Haren is vrijdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. De man reed op een motor en kwam in botsing met een auto. Ook de bestuurder van dit voertuig, een 19-jarige man uit Eerbeek, is overleden. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen dat het college haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt voor het vermoedelijk falen van Veilig Thuis Groningen. Aanleiding is de schokkende kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Wethouder Manuska Molema van Zorg wil echter niet oordelen voordat de inspectie haar onderzoek heeft afgerond. Wel deed ze afgelopen week aan de raad de toezegging om direct na de zomervakantie uitgebreid in gesprek te gaan over de inrichting van de jeugdbescherming. Er lopen op dit moment namelijk gesprekken over de toekomst en de financiën van Veilig Thuis en Jeugdbescherming Noord. En bij het voormalige Het Poortje aan de Hoge Weg in de stad hebben tussen 2017 en 2019 invalkrachten gewerkt met valse diploma's en verklaringen omtrent gedrag. Dit blijkt uit stukken binnen een rechtszaak tegen de voormalig bestuurder van bemiddelingsbureau Amnizorg. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 2 jaar celstraf en een boete van €50.000 tegen de voormalig bestuurder van Amnizorg uit het Gelderse Epsen. Volgens justitie liet hij toe dat valse diploma's en fogs in de administratie van Amizorg terechtkwamen. Bij onderzoek naar 300 invalkrachten vond de inspectie 40 valse documenten bij 29 medewerkers. 3 daarvan hoorden bij 2 medewerkers die meerdere keer werkten bij gesloten jeugdzorgorganisatie Het Poortje in Groningen. Jeugdorganisatie Elker, waar het voormalige Poortje onder viel, zegt de controle van nieuwe medewerkers inmiddels te hebben aangescherpt. Kandidaten moeten onder meer een officieel diploma-uittreksel en een geldige fog aanleveren. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag is er veel zon en het is zeer warm met 25 tot 27 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de namiddag of in de avond draait de wind naar het noordwesten. Dan koelt het af en trekken er ook enkele wolken over. In de nacht naar Pinksterzondag is er kans op mist. De minimumtemperaturen liggen dan rond de 10 graden. Morgen begint in de vroege uurtjes met de kans op mist of wat laag hangende wolken. Die lossen snel op en de rest van de dag is het vrij zonnig bij 23 graden als maximumtemperatuur. De noordenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Dinsdagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Ja, ik hoor het al wel, heel Janne.
2: Het weer is mooi. Heel mooi.
0: Zo is het. Geniet ervan, zou ik willen zeggen. Eerst gaan we eens even kijken op de weg. Groningen bereikbaar verkeer op Hoog Radio met 1 vertraging op de A28. Zwolle, Groningen, tussen Bijlen en Assen. Langzaam rijden tot stilstaan bij wegwerkzaamheden daar. 5 minuten langer doe je erover.

0: Scoorde hier een grote hit mee door een commercial voor sinaasappelsap. Deze Gabriel Jirios, 20 jaar geleden alweer. Zo lang is dit nummer geleden uitgekomen en liep dat spotje ook ongeveer. Broad Daylight. Wij zouden het hebben, tenminste dat wilden we proberen, over het Rabo 3x3 basketbaltoernooi. We weten dat het daar heel erg druk is aan het Helpen Park. En we zouden met iemand van de organisatie spreken die zei al wel van goh, als het me lukt, tussendoor. Nou ja, hij pakt zijn telefoon niet op, dus ik denk dat daar druk is.
1: Dat
0: dus,
1: zou kunnen.
0: Dan moet je van ons te goed houden. Maar Helianne, volgens mij heb jij wel wat info had je erover bij de hand, toch? Over het toernooi. Want ik weet dus dat het vandaag is en nog een aantal dagen dat er verschillende heats, zeg maar, zijn.
1: Ja, verschillende categorieën. 3x3 basketbal natuurlijk kennen we ook wel van de Olympische Spelen.
0: Zeker.
1: Dat is op hoog tempo, volop energie. En in meerdere spelrondes worden wedstrijden gespeeld, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.
0: Ja,
1: waar
0: precies.
1: Zowel jonge talenten als ervaren spelers in actie komen. Nou, vandaag wordt er onder andere van 10 tot 2 al gespeeld. Dus spannend allemaal.
0: Hartstikke leuk op dit moment dus aan
1: in het
0: Helpenpark.
1: Ja.
0: Dus dat is achter het sportcentrum Europapark. Dat weet je het eventjes. Goed, het is Hagen Doet wat naar je luistert. Leuk dat je erbij bent. En dit is Kensington en War.

0: En Zoo. Nou jongens, het is Pinksteren. Hartstikke mooi is dat natuurlijk. Dat betekent dat er een hele hoop te doen is. Maar die Pinksteren, hè, dat zijn van die feestdagen. Het heeft natuurlijk met het geloof te maken. Mm-hmm. Maar ja, er worden dus vaak in Nederland christelijke gebruiken gecombineerd met oude heidense vruchtbaarheidsfeesten rond de lente. Het gaat namelijk om de uitstorting van de Heilige Geest, de natuur en het vieren van de lente. Ja jongens, dan kun je dus denken van, goh, waar worden die tradities nog gehouden? Nou, bijvoorbeeld in Twente en Brabant nog heel erg, want daar heb je dus de Pinksterblom of het Pinksterbruidje nog steeds.
1: Dan en wat, hoe gaat zo'n traditie dan?
0: Nou, dan wordt het mooiste meisje van het dorp, wordt dus versierd met bloemen, en als bruidje wordt ze dan door het dorp geleid. Jongens, dat is ook totaal niet van deze tijd, toch?
1: Dat
0: is
1: nee, net, maar ja, voor sommige mensen blijft dat wel mooi.
0: Precies. Nou ja, tijdens Pinkster heb je in Noord-Brabant en Limburg van die traditionele schuttersfeesten. Dan wordt er om de titel. Worden de gilden om de titel van schutterskoning. Worden dan, die strijden dan. Dan gaan ze schieten op een houten vogel.
1: Oh, wauw.
0: Ja, het is Belgisch, deze website. Dus mijn excuses voor mijn zinsopbouw. Belgen kunnen niet schrijven en praten namelijk.
1: Nou ja, weet je, ik vind het altijd wel grappig hoor. Dat soort, je hebt wel hele bijzondere tradities soms.
0: Ja.
1: Ook al in Nederland.
0: Ja. Mooi is ook dat sinds de synode van Dordrecht in 1618 is Tweede Pinksterdag al een vaste vrije dag. Dus we zijn al honderden jaren vrij ook op Tweede Pinksterdag.
1: Nou, laten we het ook lekker zo houden.
0: Laten we het dan ook eventjes hebben over moderne tradities. Heliane had het daar straks al over. Flinke Pink is dit weekend in Leek bij Heliane in het dorp. En daar heb je bijvoorbeeld ook die grote Pinkstermarkt, hè, met Pinkster.
1: Je hebt natuurlijk, en een kermis.
0: Nou, kijk, gefeliciteerd. Je hebt dan de Pinksterfeest in Zoutkamp. Daar wordt ook nog steeds een garnalenkoning in gekozen. En in Delfzijl heb je ook Pinksterfeesten. Die bestaan ook zoveel jaar. Die vieren een jubileum dit jaar. Heb je ook muziek op de dijk, onder andere.
1: Oh, wow, dat klinkt
0: wel mooi.
1: Dat
0: is altijd wel leuk. Dus genoeg te doen dit Pinksterweekend. Ja. En wat je ook gaat doen, veel plezier zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat is natuurlijk wat het is. En voor sommigen is het ook gewoon lekker gewoon een extra vrije dag.
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Kun je ook gewoon even van genieten. Gewoon lekker Netflixen is ook wel eens leuk. Maar we hebben er in ieder geval mooi weer bij. Dat is een ding wat zeker is. Kelly Clarkson nu op Hoog Radio. Dit is Breakaway bij Harendoet. Doet.

0: Kelly Clarkson en Breakaway. Ja, het is een mooie dag, want vandaag heel wat beslissingen in het amateurvoetbal.
1: Ja, maar ook veel verdriet en geluk liggen naast elkaar.
0: Ongetwijfeld. Vanmiddag ga je het allemaal horen bij Oogsport. Tussen 2 en 5 zijn we bij 5 wedstrijden live aanwezig. Onder andere, Eeskes heeft te kijken voor haar een interessant Gorecht tegen Zuid-Laren. Gorecht kan nog vierde worden, dat zou mooi zijn natuurlijk. De Knickerbockers spelen thuis tegen Corenos onder andere. En we hebben bijvoorbeeld ook Haren, die spelen uit in de stad bij Dio. En nog veel meer wedstrijden, dus dat ga je allemaal horen.
1: Ja, ze pakken flink uit.
0: Zo is dat. Ook nog interviews met trainer Dick Lukien en spelers van FC Groningen over de verloren playoff-wedstrijd om Europees voetbal tegen Ajax in Volendam afgelopen donderdag. En er is ook nog dokter Anders Vijfjes, hij speelde gisteren. Het ging nog om het landskampioenschap, zaalvoetbal. Dus bij de vrouwen daarover ook straks meer hier bij Oog Radio. Vanaf 2 uur Oogsport. Volgende week is Haren Doet er weer. En tot die tijd blijf je op de hoogte van alles wat er in Haren gebeurt. Via bijvoorbeeld de Facebook, de Instagram en de TikTok. En natuurlijk via oogtv.nl en de gratis Oog-app.
1: Nou, ik wens je een fijn weekend.
0: Zo is dat. Tot volgende week, Helianne. En fijn Pinksteren. En Huntricks nog. Ook fijn Pinksteren, Huntricks.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan... dat

0: oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Eén voor jou.
1: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
1: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
1: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
1: Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
2: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
2: Eén voor jou.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is over.

0: vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Oog Radio.
1: Ja, goedemiddag. Ik had vorige week beloofd dat wij hier met Oogsport om 6 uur zouden beginnen vanwege de ontknoping in de eerste klasse. Maar ja, het mocht niet zo zijn, want Friesia is kampioen. Nou, en dan zijn wij heel erg flexibel, want in de vierde klasse, ja, daar jongens, daar wacht vandaag toch een ontknoping. Het is ongelooflijk. Amasitia VMC staat bovenaan en wordt bij winst op Gruno thuis kampioen. Maar op het veld daarnaast speelt Blauw-Geel 15 tegen directe concurrent Nieuw-Rode, dat maar een puntje minder heeft. Ja, en ook Haren maakt nog kans op het kampioenschap. Heeft 2 punten minder dan Amasitia. En speelt uit tegen Dio Groningen. We zijn er vandaag allemaal bij. En dat is nog niet het enige. Want de Knickerbockers die spelen thuis tegen Corenos. En die kunnen nog een plaatsvervangende periode in 3R winnen. Dat hebben ze niet helemaal in eigen hand. En hetzelfde geldt voor Gorecht in de tweede klasse J. Als er gewonnen wordt van FC Zuid-Laren, hebben zij waarschijnlijk die vervangende periodetitel binnen. Alleen Noordse Schut, die kan nog goed in het eten gooien. Maar dat lijkt, die kans die lijkt klein. Maar bij deze 5 wedstrijden zijn we vandaag live aanwezig. Vanaf 2:30... op Oogsport. En natuurlijk hebben wij ook het allerlaatste nieuws en de beste muziek in
2: Oog.

Billy Joel. Ja, en pressure, dat is zeker de druk die er vandaag in een aantal klassen op staat. Ja, we doen even snel een rondje langs de lijnen. Waar de druk in ieder geval er niet meer op staat, is bij BKC 83 in de vierde divisie D. Zij zijn namelijk al gedegradeerd en spelen volgend seizoen in de eerste klasse. Ja, LAK Frisia werd vorige week dus kampioen in die eerste klasse H. Wat ervoor zorgde dat wij dus vandaag op de reguliere zendtijden weer te horen zijn. Ja, en dan is het nog wel de vraag hoe het verder gaat eindigen. Wie wordt bijvoorbeeld tweede? Velocitas en Bikwik hebben beide 50 punten. Velocitas speelt vandaag tegen Surhuisterveen. En verder speelt Bikwik thuis tegen de Drachtster Boys. Verder in deze klasse Oranje Nassau. Belangrijke wedstrijd tegen Blauw-Wit. Ze hebben een puntje nodig. En GRC Groningen, die was al gedegradeerd. Zij spelen vandaag hun laatste wedstrijd van het seizoen tegen ASV Dronten. Dat zij afgelopen woensdag met 3-0 van Surhuisterveen verloren door de week in een inhaalwedstrijd of een uitgestelde wedstrijd, hoe je het ook maar wilt noemen. In ieder geval, die eerste klasse H, daar is het niet meer spannend. In de tweede klasse J ook niet echt, behalve dan voor Gorecht. Die kunnen nog wellicht een periodetitel pakken. Dan moeten ze vandaag winnen van FC Zuid-Laren. En Noordse Schut, die moet niet tweede worden in, deze tweede periode. Daar is Andor straks bij aanwezig. Dus VV Gorecht tegen Drentia. Dan hebben we nog... Nee, dat is de wedstrijd van vorige week. Ik moet het wel goed zeggen. Voor Gorecht tegen Zuid-Laren, dus excuus. Dan de derde klasse R. Nou, daar is het al weken niet spannend. Groen-geel is daar de kampioen. De Knickerbockers kunnen nog wel een periodetitel pakken. Hoe dat kan, legt onze verslaggever Jesse Smit straks uit om 14:30. Maar het gaat vandaag om de vijfde klasse. Vierde klasse sla ik trouwens over. FC Leeuwenborg is daar vorige week kampioen geworden. Vijfde klasse, ja, dat draait dus om. Amicitia VMC staat dus bovenaan met 49 punten. Gevolgd door Nieuw-Rode met 48 punten. En Haren heeft 47 punten. Drie teams die kampioen kunnen worden. Er zijn er bij al die drie die wedstrijden zijn we er vandaag bij. Amicitia die speelt thuis tegen VV Gruno. Blauw-Geel speelt tegen Nieuw-Rode. En Dio tegen Haren. Straks vanaf 14:30 op deze zender.

0: Wham! En Freedom.
1: Hoogsport, Eredivisie.
0: Ja, want de zaalvoetbalsters van Dr. Anders Vijfje hebben gisteravond met 2-3 van Voedsel Haaglanden verloren in de play-off finale. De Groningers wonnen de eerste ontmoeting in de Best of Three in Den Haag en stonden twee thuiswedstrijden op matchpoint voor het landskampioenschap. Maar in de eigen struikhal wisten de studenten echter niet te winnen. Vorige week werd verloren. En dus gisteravond ook. Daarmee werd Voedsel Haaglanden kampioen in de Voedsel Eredivisie Vrouwen. De wedstrijd begon goed voor Vijfje. Het was zelfs de beste eerste helft van de afgelopen 3 wedstrijden. Maar Vijfje kwam snel op een 2-0 voorsprong dankzij Silke van der Wal en Sam Bosma. Maar in de tweede helft had Danique van Lingen van Voedsel Haaglanden aan 19 seconden genoeg om de stand weer gelijk te maken. Zij scoorde 2 keer kort achter elkaar, waardoor de wedstrijd de verlenging inging. Ja, en daar ging het gruwelijk mis voor Vijfje. Want na 2 minuten schoot Priscilla de Vos van Haaglanden de bezoekers op een 3-2. En dat kwamen de dames van Dr. Anders Vijfje niet meer te boven. Zij verloren met 3-2 en daarmee dus ook de finale serie. Ja, en dat is vooral ontzettend zonde. En dat zorgde toch wel voor wat teleurgestelde speelsters. Ja, Laurien, wat ongelooflijk jammer.
2: Ja, het is echt heel erg zuur. Ik zal niet schelden, maar dat zou ik bijna doen.
0: Nee, dat is van 2-0 voorsprong naar een 3-2 achterstand in een verlenging waarin van alles gebeurt. Neem ons even mee in deze wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat we heel goed begonnen. Veel beter dan vorige week. Vorige week komen we 3-0 achter. Nou ja, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Dus we beginnen deze week veel beter. We komen zelfs 2-0 voor. Dan hebben we ook een momentum. We voelen als groep dat we door gaan duwen, dat we nog een doelpunt gaan maken.
0: Dan komen er 19 hele vervelende seconden.
2: Ja, en ik kan ze ook niet verklaren. Nee, ik weet ook niet, ik heb het niet, ik heb de eerste wel gezien. Volgens mij gaan ze er best wel ongelukkig in. We staan constant goed te verdedigen. Al hun standaard situaties creëren ze eigenlijk bijna niks uit. Dit waren ook 2 standaard situaties volgens mij, die er dan gelukkig tussen komen en volgens mij voor het intikken zijn, ja.
0: Ja, en dan komt de verlenging en is het opeens hard tegen hard.
2: Ja, het was niet gezellig, deze wedstrijd. De arbitrage liet ook best wel veel door. Soms grepen ze in op momenten dat ik dacht, nou ja, niet altijd de meest logische keuzes voor mijn gevoel. Ja, ik denk dat, nou ja, er is ook iemand bij hun uitgevallen. Je moest oppassen voor je enkels. Daar kwam het op neer.
0: Ja, en dan komt dan toch dat tegendoelpunt, waarna jullie een paar echt grote kansen hebben gehad ook.
2: Ja, en nog 2 teammeters. Normaal gesproken schiet Jeldi eigenlijk best wel goed binnen. Ja, misschien is het dan vandaag dat het niet zo had mogen zijn. Ik denk dat ik vandaag wel vind dat wij de betere ploeg waren met de betere kansen, de grotere kansen ook. Ja, zonde.
0: Dan blijft het een finale.
2: Dan blijft het een finale en de bal is rond.
0: Ja, precies. Ja, als je dan toch, ja, ik ga het toch wel proberen, als je nu toch een beetje terug kan kijken op dit seizoen.
2: Ja, dat hebben we net ook al wel even gedaan als groep. Ik denk dat we van tevoren niet per se direct hadden gedacht dat we de finale zouden spelen. Dus dat we als groep ontzettend trots mogen zijn dat we dit hebben bereikt. Dat we zo goed weerstand hebben kunnen bieden. Dat we gewoon mee kunnen draaien in de top nu. Het was eerst Marlene en Os. En ik denk dat ook Den Haag, net als wij, trots mogen zijn dat wij nu de finale hebben gespeeld. En dat vervolgens het seizoen Os en Marlene hun borst nat mogen maken weer.
0: Zou het gevoel van teleurstelling nu denk ik niet terugnemen. Wel weer ongelofelijke support vanavond. Ja, een feestje zou het niet worden, maar wel even een gezamenlijk slot met nou, hier en daar wat vloeistof om het te vergeten.
2: We gaan vanavond niet troosten op het kampioenschap, maar wel op een supermooi seizoen.
0: Kijk, dat is iets, maar niet wat je vandaag zou willen. Dankjewel, Laurien.
3: Laurien de Jonge, de aanvoerster van Dr. Anders Vijfje. Ja, en ook Sven van Dam, de trainer van Vijfje, stond voor onze microfoon. Ja, en hoe staat zo'n trainer dan na zo'n wedstrijd, maar ook na zo'n seizoen, voor de camera?
4: Dit is niet het einde waar je op hoopt, maar het is een scenario. Dus ja, helaas viel hij de andere kant op in de verlenging.
0: Ja, jullie begonnen met net na de rust 2-0 voor. Neem ons dus mee vanaf dan de wedstrijd in.
4: Ik denk dat we een goede eerste helft speelden. We hadden een goed antwoord op hun spel. We hebben wat dingen aangepast ten opzichte van vorige week. Dat zag je ook, het liep niet bij hun. Eigenlijk tweede helft vond ik ons een beetje slap uit de kleedkamer komen. Geven we wat ongelukkig de 2-1 weg. De 2-2 geven we eigenlijk ook weg, denk ik. En ja, dan wordt het een slijtageslacht.
3: Nou, dan komt die verlenging waarin het hard tegen hard ging.
4: Ja, we kregen twee keer een 10 meter trap. Ja, dat lijkt heel makkelijk, maar het is heel moeilijk in de zaal. Zeker van zo'n afstand met een keeper. Ja, in zo'n verlenging, wie de eerste scoort, wint hem vaak. Ik denk dat we nog 2-3 hele goede kansen krijgen met meespelende keep. Ja, en dan zie je dat hij niet valt, dan mag het niet je avond zijn.
3: Dan toch, als je dan toch, kun je op zo'n avond als we ook een beetje terugkijken op het seizoen? Kun je dat voor ons zeggen, wat voor seizoen hebben jullie nu gehad? Hoe kijk je daar nu op terug?
4: Ik heb zo net ook tegen de meiden gezegd dat we uiteindelijk gewoon trots mogen zijn. Helemaal hoe we ons vandaag de rug hebben gerecht ten opzichte van vorige week. Als je dit aan het begin van het seizoen aan mij had gevraagd, dat we op deze manier zouden eindigen, had ik gezegd, nee, dan zijn we nog niet zo ver. Dus ja, ik kan alleen maar trots zijn uiteindelijk.
3: Ja, maar dat zegt ook wel weer wat, want dit was ook een beetje een onverwachte finale tussen deze twee teams, toch?
4: Dit was zeker een onverwachte finale en ik denk dat het publiek genoten heeft. Het was gewoon spannend, alle drie de wedstrijden.
3: Nou goed, in ieder geval niet met een einde waar jullie op hoopten. In ieder geval wel bedankt voor de afgelopen weken.
4: Jullie ook bedankt en tot volgend seizoen.
3: Tot volgend seizoen, Sven. Ja, dus coach Sven van Dam van Dr. Anders Vijfje. Hij staat volgend jaar ook weer voor de groep. En op dit moment lijkt het er niet op dat er speelsters gaan vertrekken bij Vijfje.
1: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: Ja, what on the rich, Adele. Ja, en het is 2:30 en dat betekent dat 4 van de 5 wedstrijden waarbij wij aanwezig zijn vandaag zometeen gaan beginnen of al begonnen zijn. Ja, en in die 5e klasse, daar is het echt spannend. Daar draait het vandaag om. En dan beginnen we bij koploper Amicizia VMC. Die hebben eigenlijk de makkelijkste opdracht vandaag. Gewoon winnen. En dan zijn ze kampioen, of niet, Joey?
1: Ja, zo is dat helemaal. En Amicizia heeft dit seizoen alle thuiswedstrijden gewonnen. Dus de situatie is ideaal voor de heren van de sportpark Koendersborg. Die staan op het punt te beginnen. De wedstrijd tegen Gruno, dat speelt nergens meer om. Mocht Amicizia het niet halen, is het natuurlijk nog wel afhankelijk van andere velden. Maar daar kan jij vast meer over vertellen.
0: Ja, want dat andere veld zit toevallig op hetzelfde sportpark. VV Nieuw-Rode. Ze heeft een puntje minder dan Amicizia en speelt op het Groningse veld van FC Blauw-Geel. Ook sportpark Koendersborg dus. En bij die wedstrijd, het is zijn radiodebuut, onze verslaggever Arend.
2: Yes, dankjewel. Inderdaad, Nieuw-Rode speelt hier straks tegen Blauw-Geel en gaat natuurlijk vol voor de winst gaan. Mochten zij winnen en Amicizia dus niet de volle punten krijgen, dan gaan zij er vandoor met het kampioenschap. We gaan hier over een minuutje aftrappen.
0: Ja, en dan ook belangrijk om te volgen vandaag, de nummer 3, VV Haren. Zijn we namelijk 2 punten minder dan koploper Amicizia. Ja, dan is dus nog het scenario mogelijk dat mocht Amicizia verliezen en Nieuw-Rode punten verliezen dan, en Haren wint, ja, dan wordt het kampioen. Ja, en bij die wedstrijd, trouwens op het veld van Dio Groningen, is ons verslaggever Paul Omta.
3: Ja, van harte welkom vanaf een snikheet sportpark Kardingen. Spelers laten nog even op zich wachten, zitten nog in de kleedkamer. En Haren, dat heeft een klein wonder nodig om nog de titel te pakken. Is dus afhankelijk van de resultaten op sportpark Koendersborg. Maar de ploeg zelf, die is in topvorm, staan bovenaan de tweede periode en zijn alvast wel verzekerd van de play-offs. Spelers komen bijna het veld op en dan gaat de wedstrijd hier ook beginnen.
0: Ja, en in de derde klasse is het natuurlijk al lang en breed bekend wie daar kampioen is. Nou, en onze chef derde klasse, Jesse Smit, is bij een wedstrijd waar het nog wel ergens om gaat. Namelijk de Knickerbockers thuis tegen Corenos. En Jesse, wat staat er vandaag op het spel?
4: Ja, een mogelijke nacompetitieplek en periode in die derde periode. Het kan op meerdere manieren, dus daar zullen we later over uitspraken. Maar het is in ieder geval een zonnige zomerse zaterdag op Zernike, waar de zinnen zijn gezet op een zuivere zege voor dus die eventuele nacompetitieplek. Maar dan is de vraag, wat doen de concurrenten van de Knickerbockers? Het staat hier in ieder geval op dit moment nog 0-0.

0: Oh, nou, dat was opeens een abrupt einde van de muziek. Dat maakt allemaal niks uit, want dan gaan we gewoon heel snel door. Ik denk dat misschien het systeem ons al wilde vertellen dat ze gewoon voetbal willen horen. Nou, dat kan, want we hebben maar liefst 5 verslaggevers vandaag op stap. 4 zijn er dus nu al actief. Om 3 uur komt daar nog Andor bij. Die staat bij Gorecht tegen FC Zuid-Laren in de tweede klasse J. Maar het is vandaag vooral de 5e klasse F waar het vandaan komt. En dan beginnen we bij Amicitia VMC VV Gruno. De koploper op Sportpark de Koenersborg, Joey.
1: Ja, en de koploper komt op voorsprong. Nog geen 10 minuten gespeeld. Ze zijn er razendsnel uit. Vinden de opening bij Marek Naaktgeboren aan de linkerkant. Die snijdt diagonaal naar binnen en puntet de bal in de winkelhaak. En hier de kans op 2-0. Maar de redding is er van junior Koers. Op de inzet van Sander de Wilde had het ook zomaar 2-0 kunnen zijn. Amicitia in ieder geval op kampioenskoers 1-0. Doeptemaker Marek Naaktgeboren.
0: Nou, dan zullen de bezoekers van Nieuw-Rode bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. Ja, toch wel gaan duimen voor VV Gruno, want die kan er nog een spannende middag van maken. Blauw-Geel 15 dus tegen Nieuw-Rode. Nieuw-Rode 1 puntje achter op Amicitia. Arend is aanwezig op datzelfde sportpark Koenersborg.
2: Yes, we zitten inmiddels in de 9e minuut, waar Nieuw-Rode wel echt duidelijk de overhand heeft. Veel kansen over rechts via Van Niemegen, die al 2 keer de scoringspositie kwam in de 16. 2 keer de bal over. Het staat hier nog 0-0, 9e minuut.
0: Ja, en een ander team dat de stand in de kop zou volgen is Haren. Zij spelen op het veld van Dio. En daar, Haren heeft ook nog kans op het kampioenschap. En op Sportpark Kardingen is aanwezig onze verslaggever Paul Omtuin.
3: Ja, wedstrijd hier net pas begonnen. 9 minuten te laat. Stand nog 0 tegen 0. En het noemenswaardige gebeurtenis is een wissel van grensrechters. De scheidsrechter was het niet eens met het vlaggen aan de rechterzijde. En dus heeft de hoofdtrainer, volgens mij is het van Dio, daar de vlag overgenomen. 3-4 minuutjes onderweg. Haren dus echt afhankelijk van de resultaten bij Amicitia en Nieuw-Rode. Maar zelf nog op 0-0 op bezoek bij Dio.
0: Ja, dat zijn de taferelen die je in de 5e klasse tegen kan komen. Een hoofdtrainer die de grensrechtersvlag opplakt. Gaan we even een paar klassen hoger kijken in de 3e klasse R. De Knickerbockers tegen Corenos. Jesse, ja, nou jij weer lekker op de digitale lijn zit, moet jij ons eens even gaan uitleggen wat er nou voor de Knickerbockers op het spel staat. En hoe dat zit, want je komt in een regelclusterfuck van heb ik jou daar.
4: Ja, het wordt een hogere wiskunde, zullen we maar zeggen. Een wiskundebijles. Nee, het is echt vreselijk wat dubbelopachtig, gevoelsmatig tenminste, aan regels die de KNVB heeft. Maar goed, de Knickerbockers die hebben echt nog kans op na-competitie. Want ja, die 3e periode die kunnen ze vandaag pakken, moeten ze winnen. Maar dan moet NEC niet winnen en ook niet gelijk spelen. Dus het is allemaal weer... Of trouwens, gelijk spelen zou nog wel kunnen, realiseer ik me nu. Maar in ieder geval, die moeten zorgen dat ze, nou ja, geen puntenverlies leiden, laat het zo zeggen. En de Knickerbockers moeten dus winnen. En dan hebben ze die 3e periode, als dus NEC punten laat liggen. Want dan hebben zij die 3e periode, die dus in die periode zelf wordt doorgeschoven naar de 2e plaats. Omdat Groen-Geel daar bovenaan staat. Want Groen-Geel heeft al een periode, namelijk de 1e. En dan is het weer het lullige. Want dat is dus de kampioensperiode uiteindelijk. Want de periodes worden gewoon onderverdeeld. En dan maakt het niet uit wie de kampioen is. Maar als je er een hebt, dan krijg je er geen 2e. En uiteindelijk is Groen-Geel natuurlijk kampioen, ongeslagen op waanzinnige wijze. Maar die staan dus in die 1e periode nog officieel als periodekampioen aangemerkt. Maar die periode, die gaat dan weer naar de hoogste op de eindranglijst zonder periode. Nou, daarvoor kan de Knickerbockers ook in aanmerking komen. Maar dan hangt het weer af van wat Veendam vandaag doet tegen Omlandia. Het is al met al goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt op die andere velden. Het is allemaal, heeft het invloed op wat er uiteindelijk gaat gebeuren en of dit seizoen een toetje krijgt. Vandaag in ieder geval hier de Knickerbockers, ja, die zijn zeker het meest dreigend tot nu toe. Maar tot echte wereldkansen heeft het niet geleid. En zodoende staat het hier nog altijd 0 tegen 0 in de 13e minuut.
0: Ja, en daarom zullen we ook goed naar die andere wedstrijden gaan kijken. Veendam 1894 speelt dus op het eigen veld tegen Omlandia. En NEC Delfzijl speelt tegen Bikwik 1887. Het zaterdagteam, niet te verwisselen met Bikwik. Het zondagteam dat dus in de 1e klasse speelt. En de titelstrijd vorige week verloor. En zowel Veendam, Omlandia als NEC Telcel. Bikwik nog 0-0.
5: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: Feyenoord al even naar beneden schuiven. Want er is een doelpunt gevallen bij Amicizia tegen Gunno.
1: Ja, het is 2-0 geworden voor de thuisclub Amicizia. Dus op jacht naar de titel. Een uitverdedigde bal van Gunno belandt weer in de ploeg bij Amicizia. Een aanval over de rechterkant. Er was nog even sprake van dat het wel eens buitenspel zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk kreeg Rick Uningen de bal bij Kees Dijkstra. En die had eigenlijk een simpel kans. En zet hier zijn ploeg op 2-0 na ruim een kwartier voetballen.
2: Oogsport nieuws.
0: Ja, want Donar kwam gisteravond ook in actie in de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs om de landstitel. Ja, en die werd eenvoudig gewonnen. Martini Plaza werd ZZ-leider met 91-68 verslagen. Ja, en daarbij viel Malik meer op. Hij verving de speler Deen Erik Strup, die dus niet meer voor Donar uitkomt dit seizoen na een positieve dopingtest. En hij was de grote man met maar liefst 18 punten. Ja, en in de stand in de best of 5 is dus 1-0 voor Donar. De tweede wedstrijd is komende zondag om 4 uur in Leiden. Morgenmiddag dus. En de derde wedstrijd is dan dinsdag in Martini Plaza. Weet Groningen deze twee wedstrijden te winnen, dan plaatst het zich voor de finale om de landstitel van seizoen 2025-2026. Goed. Wij gaan meteen weer naar de velden, want er werd zojuist gescoord bij Amicizia VMC tegen VV Gruno, maar ook bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. Arend.
3: Yes, bij de eerste 10 minuten Nieuw-Rode duidelijk de overhand had, veranderde dat een klein beetje daarna. Het spel vond zich vooral plaats rond de middenlijn, maar een vroege voorzet van Nieuw-Rode veranderde dat. Itsema kopte de bal in, 1-0 voor Nieuw-Rode en we zitten inmiddels in de 17e minuut.
0: Ja, en ze hebben dus ook, ik zei het al, een doelpunt op het op het andere veld van Sportpark Kondersborg, moet ik wel zeggen. Namelijk Amicizia VMC VV Gruno 2-0. Joey.
1: Ja, 2-0 en de festiviteiten die kunnen van start gaan, zou je zeggen. Maar dat is misschien iets te voorbarig. Goede kans net voor Gruno. Kopbal van Angelo Weggers en ook een goede redding van Matt Kleinsma zorgde ervoor dat Gruno niet heel snel terug in de wedstrijd kwam. Tweede keer overigens dat Gruno dichtbij was met een kopbal. Na een minuut of 5 spelen was het Velida die een kopbal had. En die scheerde net langs de paal naast. Nu is Amicizia weer weg. Is het naaktgeboren die opnieuw het strafschopgebied ingaat. Zijn tegenstander uitkapt. In de korte hoek probeert te scoren. Maar een goede redding. Wederom van Koers, die nu al twee hele goede reddingen verricht heeft. En wel geblesseerd op de grond achterblijft. Dan eens even kijken of dat allemaal goed gaat met hem. In ieder geval is het een corner voor Amicizia aan de rechterkant van het veld. Maar er is even verzorging nodig bij de doelman. Dus gaan we er hieruit met een minuut of 20 op de klok. En een 2-0 voorsprong voor Amicizia.
0: Nou ja, ik zou als Amicizia toch maar even met Dr. Anders Vijfje bellen. Want een 2-0 voorsprong, dat zegt nog helemaal niks. Er kan nog van alles gebeuren, zeker in zo'n finale sportdag. In ieder geval heeft Nieuw-Rode met die 0-1 voorsprong op Blauw-Geel 15 voorgesorteerd op het beste scenario, in ieder geval voor zichzelf. Moet Amicizia natuurlijk wel punten gaan verspelen. Dat lijkt met een 2-0 voorsprong in ieder geval op dit moment niet in de kaarten. Ja, en dan zou ook Hare balen. Zij spelen bij Dio Groningen op Sportpark Kardingen. Paul.
4: Ja, het baalt inderdaad stevig. Wat is dus afhankelijk van die resultaten op Koendersborg. Zelf is hier een kwartiertje onderweg ongeveer op Sportpark Kardingen en staat het toch 0-0. Enige kans was wel voor de bezoekers, die overigens hier aan de rechterkant weer goed uitkomen. 2 man voor de goal, maar dat levert een hoekschop op voor Haren. Ik kreeg al wel een kansje via Karstens. Goede lange bal die over de laatste linie van Dio ging. En de aanvaller die schoof de bal net naast. Ja, het is dus hopen voor Haren dat de tegenstander van Amicizia en Nieuw-Rode, in dit geval Blauw, Geel en Gruno, zich aan hun sportieve plicht voldoen. Dio, daarvoor staat ook niks meer op het spel. Die hebben een vrij neutraal seizoen gekend, staan in de middenmoot en hebben nergens meer voor om te spelen. Behalve wellicht het met 25 man ongeveer aanwezige publiek te vermaken. Hoekschop nu voor Haren, kijken of daar nog iets uitkomt. Bal komt wel gevaarlijk voor en schiet door en kan worden verwerkt door de verdediging van Dio. Klein kwartiertje onderweg dus hier in Kardingen. En de stand nog 0-0.
0: Ja, dan gaan wij snel weer terug naar Sportpark Koenersborg. Want er is gescoord bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. Arend.
3: Yes, Nieuw-Rode heeft zo'n 3 minuten van hun voorsprong kunnen genieten. Want na 3 minuten was het alweer een goal voor Blauw-Geel. Eigenlijk het eerste schot van Blauw-Geel. Hij kwam van Jurie Kleve van de linkerkant net buiten de 16. En hij vloog mooi de verre hoek in. De stand is 1-1 in de 20e minuut.
0: Ja, dan gaan we nu naar de derde klasse. De Knickerbockers tegen Correnos. De Knickerbockers hopen nog op een periodetitel. En Jesse, zijn zij daarin goed op weg?
5: Nou ja, op zich, als we naar deze eerste, wat is het, 23 minuten kijken, dan op zich wel. Ze zijn wel het meest aanvallend, meest dreigend, meest zuiver. Alles wat Correnos niet is tot nu toe, is die opsomming die ik net gaf. Dus ja, wat dat betreft wel. Het zou echt wel kunnen. Maar goed, je weet het maar nooit. De bal is rond, dat is het enige wat zeker is.
0: Ja, want Jesse, ik zie nou eens net dat NEC Delcel op een 1-0 voorsprong is gekomen tegen Bikwik. Leg ons nog even één keer uit, wat is daarvan ook alweer het gevolg voor de Knickerbockers?
5: Ja, dat, nou ja, zolang NEC dat volhoudt, of NEC, ja, ik weet ook niet wat het precies is, dan, ja, dan zou dat betekenen, en dan hangt het ook nog weer af wat de Knickerbockers zelf doen natuurlijk, maar dan is die periode via de derde periode niet mogelijk. Maar het zou wel kunnen, afhankelijk weer wat Veendam doet, dat ze daar overheen gaan en daardoor de hoogste in de eindlijst worden zonder periode en daarmee dus alsnog na competitie binnenslepen. Nou moet ik zeggen, Veendam speelt tegen Omlandia. Omlandia, ja, dat is geen heel beste ploeg. Dus eigenlijk zijn de kansen niet extreem groot, maar de kansen zijn er wel. Dus we houden het in de gaten en u hoort van ons. En het is hier nog altijd 0-0.
0: Ja, in ieder geval dus een gelijke stand nog bij de Knickerbockers. NEC Delcel, Bikwik dus 1-0. Veendam moeten we ook in de gaten houden. Omlandia daar nog steeds 0-0. Ja, en nu hoort Bruce Springsteen er al in komen. Maar ja, die moeten ze misschien maar even afkappen. Ik doe dat niet graag met de Bos. Maar er is een doelpunt bij Dio tegen Haren. Paul.
4: Ja, excuses voor het afkappen van Bruce Springsteen. Maar inderdaad, de thuisploeg is een voorsprong gekomen. Er staat eigenlijk niks meer op het veld dus voor Dio. Maar ze komen wel op 1-0. Goede actie aan de linkerzijde van de nummer 10, Pesman. En die schiet hem in de verre hoek binnen. Haren, dat was al afhankelijk van de resultaten bij Amicitia en Nieuw-Rode. Moesten zelf winnen om nog kans te maken op die titel. Maar gaan nu dus in de achtervolging. Iets binnen een kwartier gespeeld. En Dio met 1-0 voor.

0: Ja, we doen de muziek weer even wat zachter. Er is namelijk gescoord bij Amicizia tegen VV Gruno. Joey.
1: Het is 3-0 geworden voor Amicizia. We hebben ruim een half uur gespeeld. Het is Sander de Wilde die uiteindelijk scoorde na een snelle uitbraak. Balverlies op eigen helft van Gruno. Aanval over de linkerkant. De Wilde in eerste instantie nog heel hard op de paal. Maar in de nastoot kreeg hij hem er toch uiteindelijk in. En zo lijkt de wedstrijd hier na ruim een half uur wel beslist. En kan Amicizia zich op gaan maken voor een mooi kampioensfeest. 3-0.
2: Oog Sport. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en

Nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Oog Radio.
5: Goedemiddag, het tweede uur van deze super zaterdag van Oogsport. Want er zijn maar bij maar liefst 5 wedstrijden. Bijvoorbeeld bij Gorecht tegen FC Zuidlaren in de tweede klasse J. Andor.
6: Ja, klopt. Gorecht die kan de laatste periode titel pakken hier als het de vierde plek weet te bereiken. En die bereikt de vierde plek door hier te winnen van Zuidlaren. Maar er zit nog een klein addertje onder het gras. Maar dat leg ik je zo meteen al uit. Eén kansje gezien. Nu inderdaad al gescoord wordt door Gorecht. Door de zon kan ik nog niet even zien wie dat is. Ik kom er zo meteen even op terug. 1-0 voor Gorecht dan, de tweede minuut.
5: En er zijn alle wedstrijden van de nul af, want Amicitia VMC is op kampioenskoers in de vijfde klasse F. Zij spelen tegen VV Gruno. Joey.
7: Zeker, ja, 3-0. Had ook 4-0 kunnen zijn. Hele grote kans voor Justin Verboekend. Die kreeg de bal van dichtbij niet in het doel. Maar naakt geboren is een ware plaag voor Gruno-verdediging vandaag. Veel aanvallen over die linkerkant. Zo ook bij die grote kans van Verboekend. Voorlopig dus 3-0.
5: Ja, een blauw-geel 15 tegen Nieuw-Rode. Ja, Nieuw-Rode hoopt op een wondertje. Maar hoe staat het daar, Arend?
8: Yes, Nieuw-Rode komt hier op bezoek bij blauw-geel. En kwam hier met het idee heen dat ze misschien nog kampioen konden worden, mocht Amicitia dus niet winnen. Nou, zoals we net hoorden is die kans klein. En zo lijkt het spel ook. Want het blijft op dit moment bij 1-1 en de bal rolt vooral langs de middenlijn. De bal gaat van heen en weer. Weinig grote kansen. Het is natuurlijk ook warm. Dus ja, we zitten in de 34e minuut en het stand is 1-1.
5: Ja, en dan nog Haren dat opeens ergens voor speelt, namelijk voor de periodetitel. Nou, want dan moeten zij winnen, net als Amicitia. Haren speelt op het veld van Dio op Sportpark Kardingen. Paul.
9: Ja, hier iets meer dan een kwart wedstrijd onderweg. Zojuist hebben een prikpauze gehad. En Haren, dat is werkelijk maar geen schim van de ploeg die bovenaan staat in de periode. Ze staan met 1-0 achter bij Dio en ontsnapte zojuist via de paal ook aan de 2-0 voor die ploeg. Iets meer dan 25 minuutjes hier onderweg en het al uitgespeelde Dio leidt met 1-0 tegen VV Haren.
5: Ja, en net als Gorecht hopen de Knickerbockers op een doorgeschoven periodetitel. Knickerbockers op het eigen veld tegen Corenos. Jesse.
10: Jazeker. En doelpunt voor de Knickerbockers. 1-0, een voorzet vanaf rechts en een kopbal raakt door Melle Kramer. En zo staan de Knickerbockers met 1-0 voor.
5: Nou, u hoort het, een

0: volle sportmiddag op Oog Sport, op Oog Radio dus. Ja, want naast deze 5 wedstrijden houden jullie natuurlijk ook op het hoogte van het laatste nieuws. En hoor je de beste muziek in...
1: Oog Sport.
0: Goed, gaan wij in ieder geval weer terug naar Sportpark De Koepel bij Gorecht tegen FC Zuid-Laren. Want onder het veld, daar zit nog een addertje, of niet, Andor?
2: Ja, maar eerst nog even de doelpunt te maken was Sven Hazewinkel, die vanaf de rand van het strafschopgebied, ja, vanuit de draai eigenlijk de bal hard in het doel van Zuid-Laren schoot. En zo doet Gorecht wat het moet doen. Op een voorsprong komen en winnen, want als Gorecht wint, dan neemt het de 4e plaats over van Grijpskerk. Dat is al uitgespeeld. En is er een waarschijnlijk een toetje. Maar er is nog een kleine maar. Er is nog een periode. En daar staat Noordse Schut er aardig voor. Noordse Schut moet in ieder geval winnen. En dan moet FC Meppel, de nummer 2, verliezen. Nou, die kans is, acht ik, heel erg klein. En dan gaat het ook nog om het aantal doelpunten. Ja, dat wordt een hele partij rekenen zometeen. Maar wat Gorecht in ieder geval moet doen en in eigen hand heeft, is deze wedstrijd gewoon winnen en dan sta je 4e. En dan kijk je dan later wel eventjes of er toch nog een klein wondertje op de andere velden is gebeurd. En als dat niet gebeurt, dan kan hier het feestje gevierd worden en gestreden worden voor promotie naar de eerste klasse. Gorecht doet in ieder geval wat het moet doen. Heeft al de 3 kansen gekregen. Fabian Staal schoot net over en dat was buiten die schoot op de doelman Robin Luikens van Zuid-Laren. En daartussenin de Sven Hazewinkel vanuit de draai. En snoeihard in de verre hoek. En Gorecht leidt hier dus met 1-0.
0: Juist, precies. Nou, dan hebben we nog Amazitia VMC tegen VV Grunno. Nou, laten we nog even de situatie uitleggen zoals die de eindstand is, zeg maar, van de 5e klasse F. Want daar staat dus Amazitia bovenaan met 49 punten. Rode tweede met 48 punten. En Haren dus met 47 punten op een 3e plaats. Ja, en je hoorde het al. Rode dus op, Amazitia op een 3-0 voorsprong. En Joey, betekent dat daar de voorbereiding voor een kampioensfeest al in volle gang zijn?
3: Ja, nou, de sfeer is in ieder geval goed hier op het sportpark. En als straks het laatste fluitsignaal heeft geklonken en Amazitia heeft voorsprong weten te behouden, dan zal er hier ongetwijfeld een mooie feest gaan losbarsten. We kijken op dit moment tegen een niet ingelaste drinkpauze aan, omdat Grunno-speler Johannes Kroon even verzorging nodig had. Een wel ingelaste drinkpauze hebben we ook al gehad, halverwege de eerste helft. We zitten op dit moment zo'n 5 minuten voor de rust. De stand is 3-0 voor Amazitia. Het had ook wel 4-0 kunnen zijn, misschien ook wel 5-0. Want de kansen waren er wel voor Amazitia zojuist nog. Maar ik naakt geboren, ik noemde hem zojuist al even, een ware plaag voor de Grunno-verdediging. Kwam 1-op-1 met Junior Koers, de doelman van Grunno. Maar hij kon hem niet omspelen en de bal in het doel prikken. En dus was het opnieuw Koers die zijn ploeg voor een tegendoelpunt wist te behoeden. Maar dat wil niet zeggen dat Grunno het niet moeilijk heeft, hoor. Want de kansen zijn voor Amazitia. Zo nu en dan is een uitbraakje van Grunno. We hebben 2 kopballen gezien. Maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij. En dus is het hier cruise control voor Amazitia, dat op een 3-0 voorsprong staat richting de rust.
0: Ja, en op hetzelfde sportpark Koenersborg is ook onze verslaggever Arend Kloosterhuis bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode.
4: Ja, ze zitten hier in de 39e minuut. En waar de wedstrijd eigenlijk veelbelovend begon, met veel kansen eigenlijk voor Nieuw-Rode, is tot nu toe totaal omgedraaid. Eigenlijk na de 1-1 van Blauw-Geel is het wel redelijk doodgeslagen. De scheidsrechter heeft net ook nog een drinkpauze ingelast. En daarna is het spel eigenlijk slordig. En wordt het spel vooral gespeeld rond de middenlijn, waar de bal eigenlijk van ploeg naar ploeg gaat. De stand is 1-1 in de 40.
0: Ja, en in die andere 5e klasse F hebben we ook nog Dio Groningen tegen Haren. Ja, Haren staat dus met 1-0 achter, maar speelt nu opeens voor een periodetitel en moet dat om kunnen draaien. En Paul, ja, je zei het eigenlijk net al, gaat dat lukken?
5: Ja, of het gaat lukken, dat moet nog eventjes blijken. Maar de eerste 30 minuten van Haren lijken er niet op een ploeg die nou echt nog om een van de bovenste 2 plekken strijdt. Moet gezegd worden, ook met een 3e plek is Haren zeker van de play-offs. En het verschil tussen de 2e en de 3e plek is ook alleen de tegenstander. Bij een 2e plek speelt het tegen de winnaar van Anselso, tegen Mussel. En bij een 3e plek gaat het naar Koevoorde. Verder had het dus nog een kleine kans om die titel ook nog te pakken, maar dan was het afhankelijk geweest van Amicizia. Die hoorden we net met 3-0 al voorstaan. Dio, die hebben eigenlijk nu toe de beste kansen gekregen, ook na die 1-0. Opnieuw was Pesman, die ook de 1-0 maakte, heel erg gevaarlijk daar. Zijn inzet werd echter gekeerd en vervolgens was er ook nog een bal op de paal van Dio. Hier weer een goede lange bal die over de verdediging van Haren heen vliegt. Oef, klein duwtje in de rug en Pesman dus teruggefloten. Verder niet heel veel gebeurt hier. Wel moet benoemd worden dat inmiddels de derde individu de vlag aan de rechterzijde heeft overgenomen. Nadat de hoofdtrainer het stokje weer heeft overgedragen. 30 minuutjes ongeveer onderweg hier op Sportpark Kardingen. Haren met 1-0 achter bij Dio.
0: Goed, gaan wij naar het Universitair Sportcentrum. Namelijk naar de Knickerbockers tegen Corenos. Jesse.
6: Ja, maar een paar honderd meter van de oogstudio vandaan. Inderdaad, de Knickerbockers. Ja, ze staan voor. Het was alweer 10 minuten geleden trouwens, dat doelpunt. Waar nu geschoten wordt trouwens uit de tweede lijn. Levert niets op, wordt geblokkeerd. Maar ja, een 1-0 door, wie was het? Kramer kopte hem binnen. En de Knickerbockers staan dus voor. Dus dan is de vraag, hoe gaat het bij Veendam in Omlandia? Of het in Omlandia, in Veendam tegen Omlandia. Maar de Knickerbockers staan hier terecht voor. En ik sprak van tevoren de trainer van Corenos nog even. En ja, die hoopte eigenlijk ook wel op puntjes, want dan zouden ze 1 na-competitieronde minder hebben. Want zij doen mee in de na-competitie om degradatie. Maar ja, dat zit er echt niet in het huidige beeld. Ze hebben 1 keer geschoten en die bal, ja, die mocht hij zelf gaan halen. Dus het lijkt erop dat de Knickerbockers hier gewoon goede zaken gaan doen. En ze staan op dit moment in ieder geval 1-0 voor. En daar is helemaal terecht.
0: Ja, en u vraagt wij draaien service van de zaak. Veendam Omlandia dus 1-1. 2 doelpunten dus, 1 aan beide kanten. En NEC Delfzijl dus nog steeds op een 1-0 voorsprong bij Bikwik. 3 doelpunten in die wedstrijden. En er is ook weer gescoord bij Amicizia tegen Gruno. Joey.
3: Ja, als de wedstrijd nog niet beslist was, dan is die dat toch nu wel. Het is 4-0 geworden. Een corner vanaf de linkerkant. Wordt bij de tweede paal op een geweldige manier binnengevolleerd door Kees Dijkstra, die zijn tweede doelpunt van de middag maakt. Het is echt een heerlijke treffer. Hij neemt hem in 1 keer en verdwijnt in de bovenkant van het doel. En zet een hele dikke, vette krul voor Amicizia onder deze eerste helft, waarin ze dus 4 keer tot scoren komen. En richting kampioenschap gaan hier. 4-0 voor Amicizia tegen Gruno.
0: Gaan we snel terug naar het veld voor het Apple Knockers Flophouse. Want er is gescoord bij de Knickerbockers tegen Corenos. Jesse.
6: Ja, en dat vinden ze in dat Apple Knockers Flophouse. Maar wat mooi, want het staat hier 2-0 net voor rust. Daar was weer Kramer. Die verdubbelt de voorsprong met het hoofd. De vorige was overigens een volley. Ik zat wat minder goed op te letten. Last van de zon, zeg maar. En maar die Kramer die legde gewoon nog één in. Met het hoofd uit de corner. Een hele mooie goal. En hier staat het dus 2-0 voor TKB.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik zei het dus net al, wat tussenstanden die we in de gaten moeten houden. Ja, dat is dus onder andere Veendam tegen Omlandia. Veendam dus in de 34e minuut langs zij gekomen naar een doelpunt van Omlandia in de 18e minuut van Jeremy van Koevoorde. En NEC Delfzijl-Bikwik, dat is dus 1-0 voor NEC. Dat is dus zijn 2 wedstrijden die we in de gaten moeten houden voor de Knickerbockers. Ja, en dan Gorecht. We schakelen straks weer naar Andor, want Gorecht die hoopt een doorgeschoven periode titel te kunnen veroveren. Noordse Schut speelt tegen GVV Rapiditas. Dat is een wedstrijd die wij in de gaten moeten houden voor de kansen van Gorecht. Daar staat het nog 0-0. Oeh, nou, voordat ik de verwachte muziek maak, dat er gescoord is bij Blauw-Geel tegen Nieuw-Rode Arend.
7: Yes, een goal van Nieuw-Rode. Eigenlijk vrijwel uit het niets. Een lange bal vanuit het middenveld naar de rechterkant van de 16. Waar Wiegers de bal weet aan te nemen en laag naar de verre hoek in de goal schiet. Het stand is 1-2 en we zitten inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft. 45e minuut.

0: we draaien de muziek even verder naar beneden. Het is rust bij de Knickerbockers, maar daar onderbreken we hem natuurlijk de muziek niet voor. Want er is weer gescoord bij Amicizia tegen Gruno. Joey.
1: Ja, het is een knotsgekke slotfase van de eerste helft die we hebben gezien. Eerst kreeg Amicizia een penalty. Die werd gemist door Naaktgeboren. Een van de hoofdrolspelers deze eerste helft. En even later kreeg hij de kans om weer 1-op-1 met de keeper te komen. En deze keer kon Koers het niet voorkomen. En prikte Naaktgeboren de bal dus opnieuw binnen. Ook zijn tweede doelpunt van deze middag. En zo gaan we dus met een 5-0 tussenstand rusten. Amicizia dus op weg naar het kampioenschap tegen Gruno.
0: En we laten de muziek nog even naar beneden, want er is ook gescoord bij Dio tegen Haren. Paul?
2: Ja, er is zeker gescoord bij Dio tegen Haren. Waar de thuisploeg kansen had op 2-3, misschien wel 4-0, is het Haren dat op een 1-1 is gekomen. Goede bal naar de linkerzijde. Berens die neemt hem knap aan, speelt zijn man uit, het schiet hem in de korte hoek raak. En Haren, dat speelt dus nog, misschien nog om de tweede plek. Het is een beetje afhankelijk van wat er bij Nieuw-Rode gebeurt. Opnieuw een drinkpauze heeft te maken met het blessuren van een van de verdedigers van Dio. 35, 40 minuutjes hier onderweg ongeveer 1-1 stand.
0: Ja, en er is ook gescoord. Ja, het regent doelpunten vandaag, ondanks dat het zo zonnig is. Bij Gorecht tegen FC Zuidlaren, Andor.
3: En Zuidlaren is op 1-1 gekomen. De 17e minuut was een corner aan de linkerkant. En Jorik de Grote die kopte de bal in het doel van Gorecht. En ja, dat is slecht nieuws voor Gorecht. En het andere slechte nieuws voor Gorecht is dat ja, FC Meppel toch heel onverwacht achter staat. Maar goed, zoals gezegd, er moet hier gewonnen worden om die vierde plaats te pakken. Anders gaat die periode naar Grijpskerk of misschien nou wel naar Noordse Schut. 17, inmiddels bijna 19 minuten gespeeld. Stand hier 1 tegen 1.
0: Ja, en Noordse Schut op 1-0 voorsprong gekomen bij GVAV Rapiditas. Nou, laten we naar deze doelpuntenregen even naar de rest van de velden gaan waar we vandaag aanwezig zijn. Blauw-geel bijvoorbeeld tegen Nieuw-Rode op Sportpark Koenensborg Arend.
4: Ik zit inmiddels ruim in de blessuretijd. De stand is op dit moment 1-2. Nieuw-Rode staat dus voor. Verder is eigenlijk in de tweede helft van de eerste helft weinig kansen gezien. Het spel gaat heen en weer van beide ploegen. Ja, wordt de bal wat heen en weer getrapt van voor naar achter. Vrij slordig. We gaan zo rusten. De stand is 1-2.
0: Ja, schakelen we nog even naar Sportpark Kardingen, want die wedstrijd is wat later begonnen dan de rest. Dio tegen Haren. Paul?
2: Dat klopt inderdaad. De wedstrijd gaat zo weer beginnen. Lag even stil door een blessurebehandeling bij een van de spelers van Dio. Stand is 1-1 zojuist via Berends gemaakt. Dat betekent dat Haren nog wel een kansje maakt op die tweede plek. Maar zoals al eerder gezegd, het enige verschil daarin zit hem in de tegenstander. Het is sowieso een enkele wedstrijd namelijk om promotie naar die vierde klasse. En daarvoor was Dio echt een aantal keren hartstikke gevaarlijk eruit. Spelen goed op de counter, komen er dan snel met 3-4 man uit. Maar dat ontbreekt hem nog een beetje in de afronding. Bestman was onder andere gevaarlijk en daarvoor ging ook een bal op de paal al. Stand dus 1-1. Ik ben het om ongeveer iets van 8 minuutjes te spelen zijn, inclusief blessuretijd voor Haren. Om in ieder geval die eerste half nog wat te doen aan dat gelijke spel. En nog kans te maken op die tweede plek.
0: Ja, slotseconde tikken denk ik ook weg bij Amicizia tegen VV Gruno. Nou, Amicizia, een droom eerste helft. 5-0 voor. Ja, Joey, daar kan natuurlijk het geluk niet op.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Het is inmiddels al een minuut of 3 rust. Dus ik ben ook even richting blauw-geel gelopen, want daar wordt wel gevoetbald. Maar goed, daar heeft Arend natuurlijk net een mooi verslag van gedaan. Ja, nee, Amicizia, 5-0 kan niet meer fout gaan, zou je toch zeggen. Ploeg die thuis elke wedstrijd gewonnen heeft, amper doelpunten tegenkrijgt in deze competitie. En met een grote uitzondering tegen Haren natuurlijk vorige week. Toen kregen ze de 5 om de oren. Maar goed, ze lijken daar niet van onder de indruk zijn geraakt. En heel goed hersteld van die Zepert. En ze liggen op kampioenskoers. En ik ga ervan uit dat we hier straks een feestje gaan krijgen.
0: Ja, kijk, verder hebben we nog wedstrijden die we in de gaten moeten houden voor de teams die we vandaag live volgen. Bijvoorbeeld voor de Knickerbockers is het interessant om te kijken wat Veendam 1894 doet tegen Omlandia. En Veendam is zojuist dankzij Winston de Jonge vlak voor rust op een 2-1 voorsprong gekomen. Dan nog NEC Delfzijl, Bikwik 1887 is nog steeds 1-0 na een vroege openingstreffer van de voetballers uit Delfzijl.
5: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: We blijven toch lekker de muziek onderbreken. En dat zijn allemaal voor goede reden. Want er is namelijk weer gescoord. Dit keer bij Dio tegen Haren. Paul.
1: Ja, Haren leek toch even terug te komen in de wedstrijd na die gelijkmaker. Maar staat inmiddels alweer met 2-1 achter. Weer zo'n counter aan de kant bij Dio. Pesman doorheen aan de linkerkant. Geeft de bal straks voor. En het is spits van den Berg die de bal in de verre hoek weet te punteren. Opslag van Rustus. Deze aftrap van Haren ook weer bijzonder zwak genomen. Zit er totaal niet in de wedstrijd. En staat dus met 2-1 achter op bezoek bij Dio.

0: Ja, muziek op Oog Radio. Ja, en in de vijfde klasse is de rust even teruggekeerd. Alleen Dio tegen Haren is nog bezig. Dan gaan we nog even naar die andere bespeler van Sportpark De Koepel. Namelijk Gorecht, dat hoopt op een periodetitel en het vandaag opneemt tegen FC Zuidlaren. Andor.
1: Ja, 1-1 hier tussen beide ploegen die net een drinkpauze hebben genomen. Want het is natuurlijk hier behoorlijk warm, 28 graden ongeveer. Het is hier geen kunstgras, dus dat is een beetje een geluk voor de spelers. Omdat we natuurlijk ook wel eens voor extra warmte zorgen. Zuidlaren vecht trouwens tegen na competitie tegen degradatie. In deze pool is GVAV al gerepareerd, wil ik zeggen, gedegradeerd. Spelen op dit moment tegen Noordse Schut thuis. En Gorecht maakt dus nog de kans op een periode. Vooraf leek dat er aardig uit te zien. Maar dan moet men hier wel winnen. En moet in ieder geval FC Meppel mag niet verliezen van LTC uit Assen. Maar de laatste keer dat ik daar keek, stond de LTC voor. Dus dat is geen goed nieuws voor Gorecht. Maar zoals gezegd, Gorecht moet hier winnen. En is het ook zelfs even kwijt. Het was wel een hele grote kans voor Sven Hazewinkel, die voorlangs schoot. Maar toen een vrije trap van Zuidlaren. Die bal die viel daar in het doelgebied van Gorecht. Maar ik dacht, die gaat erin. Maar volgens mij was het Thijs Hekman, centrale verdediger van Gorecht, die al jaren speelt. Die bal kon weggroeien. En net was er een vrije trap van, even kijken, Harold Kwant. En daar moest Boas Kleine Schaars, de doelman van Gorecht, echt alle talenten tegenover zetten om die uit zijn doel te boksen. Dus Gorecht moet zich even zien te herpakken. Want het had een goede start met een snelle 1-0 door Hazewinkel. Maar nu dus na 26 minuten even het initiatief kwijt en het staat weer 1-1.
0: Ja, en Andor, jij hebt helemaal gelijk. FC Meppel staat achter op bezoek bij LTC. In de 26e minuut scoorde Mark Smallebroek van dus LTC. Andere wedstrijd, Noordse Schut, GVV, Rapiditas. Noordse Schut in de 20e minuut dankzij Melvin Mol op een 1-0 voorsprong gekomen. Nou, gaan we nog naar de andere wedstrijd die vandaag bezig is, namelijk Dio tegen Haren. Paul.
2: Ja, ook hier zojuist afgefloten voor de rust. En Haren, dat is zoals zoveel ploegen vandaag afhankelijk van resultaten op andere velden. Of ander veld eigenlijk, kan ik beter zeggen. Maar moet zelf ook winnen. En daar lijkt het tot nu toe totaal niet op. We staan met 2-1 achter bij Dio. Dio dat al uitgespeeld is. Maar totaal geen behoefte heeft om een figurant te zijn in deze titelstrijd. Hadden ook goede kansen om echt die 3-1, 4-1, 5-1 misschien al wel te maken. Was onder andere de doelman van Haren bij betrokken. Die goed staat te keepen. Haren moet echt wat anders gaan doen in de tweede helft om nog kans te maken op die tweede plek. Zojuist afgefloten dus voor de rust en een 2-1 voorsprong voor Dio.
0: Ja, 4 wedstrijden rust, dus gaan wij ook even lekker de laid-back feeling opzoeken met You Before 40 en I Get You Babe.

0: zo langzamerhand beginnen de ballen weer te rollen. Maar waar de eerste helft nog steeds bezig is, is bij Gorecht FC Zuidlaren. Andor.
1: Stand 1-1 en een half uur gespeeld hier. Gorecht in het begin een betere ploeg, maar Zuidlaren die is aardig teruggekomen. Gorecht knokt dus voor die laatste periode, moet winnen. Zuidlaren moet ook winnen, want die willen niet rechtstreeks of willen niet via de nacompetitie tegen degradatie terechtkomen. Ja, Gorecht ook wel een bijzonder verhaal, want dat ging heel goed voor de winterstop. Kwam de ploeg bleef in het spoor van de latere kampioen Achilles 1894. Maar na de winterstop ging het helemaal mis. Er werd zelfs gewoon een hele serie wedstrijden gewoon niet gescoord. En Gorecht leek helemaal uitgeschakeld voor alles. Maar goed, toen werd er ineens gewonnen van GVV, was een sprankje hoop. En vorige week 7-0 tegen Drentina met Zuidema, die er volgens mij 4 in schopte. En omdat Grijpskerk hun laatste wedstrijd verloor, want dan waren ze sowieso vierde geworden. En omdat ook Noordse Schut verloor van FC Meppelen, dat gaat dan om de periode, kreeg Gorecht toch weer de kans om dat toetje wat na competitie voor promotie heet te bereiken. Maar goed, het begon goed, maar Zuidlaren beter in de wedstrijd. En daar is hier al een terechte tussenstand op het scorebord 1-1.
0: Ja, en verder moeten we nog even kijken naar de andere wedstrijden in die klasse. Noordse Schut, GVV Rapiditas is in ieder geval weer op gelijke hoogte gekomen. Daar nog steeds 1-1. En LTC staat nog steeds met 1-0 voor op het eigen veld tegen FC Meppel.

0: En we gaan op goed gebruikte muziek weer even onderbreken, want er is gescoord bij Gordrecht tegen FC Zuidlaren. Andor.
1: Ja, er was net een aanval aan de gang van de Gordrecht toen ik afsloot. Die bal kwam bij Sven Hazewinkel en die maakt zijn tweede van de middag. En dat betekent dat Gordrecht weer op voorsprong staat. En dat moet die moet ploeg na 90 minuten ook 2-1. In ieder geval voor Gordrecht doelpunt Sven Hazewinkel.

0: James Morrison. Maar we gaan snel naar het Sportpark Universitair Sportcentrum. Want er is gescoord bij de Knickerbockers tegen Corenos. Jesse.
1: Jazeker, er is zeker gescoord. En Jelmer Bosma was de man die legde de derde van de Knickerbockers erin. Ik heb niet helemaal kunnen zien hoe, want de techniek liet me even in de steek. En daar moest ik even wat oplossen. Dus ik heb met een schuine oog gekeken. En dat schuine oog zag, inclusief zon, net te weinig. Maar het was Jelmer Bosma, die nu ook aan de rechterkant aan de bal is. Maar die legde de derde erin. Dus hier staat het 3-0.

0: Louis Capaldi en de Dana Dai. Staat deze zomer trouwens ook in het Stadspark. Maar goed, wij gaan het nu eerst even hebben over wat er op de andere velden gebeurt. Namelijk bijvoorbeeld bij Gorecht tegen FC Zuid-Laren. Andor.
1: 40 minuten gespeeld, stand hier nog altijd 2-1 voor Gorecht door die twee doelpunten van Sven Hazewinkel. Net scoorde Gorecht nog een keer, maar de spelers die stonden, er stonden zelfs twee of drie spelers buitenspel. De club grensrechter van Zuid-Laren staat daar met de vlag, maar in dit geval had hij wel gelijk. Ja, niet heel veel gebeurt nog. Gorecht moet doen wat hij doet. Nou, wordt de bal in het spel gebracht. Dan kijken of Zuid-Laren weer aan een aanval kan beginnen, maar die wordt eruit gehaald. En Gorecht kan misschien weer aan een aanval bouwen. Hazewinkel, nou, die kiest toch voor hem het balletje terug te leggen. En dan gaat het helemaal terug. Ja, schitterend weer trouwens hier. In Haren, ik denk dat er iets van 175 mensen langs de lijn staan. De trainer van, toekomstige trainer van Oranje Nassau, Hans van der Ploeg, is hier een aandachtig toeschouwer. Dus die zal ook wel, denk ik, een beetje met samengeknepen billen naar vanavond kijken. Want Oranje Nassau moet nog een puntje halen om in die eerste klasse te blijven. En ja, dat, daar wil Hans van der Ploeg toch graag zijn trainen. Liever eerst dan tweede klasse natuurlijk. Nou, Zuid-Laren nu met een ingooi. Ik kijk weer even naar de klok. 41 minuten gespeeld hier. Stand tussen Gorecht en Zuid-Laren is 2-1.
0: Ja, een kampioensfeest in voorbereiding bij de Koendersborg. Ambitia tegen VV Grunno. Joey.
2: Ook begonnen hier aan de tweede helft. Stand 5-0 voor Amicitia op kampioenskoers dus. Had ook wel 6-0 kunnen zijn, misschien ook wel 7-0. Kansen blijven ook in de tweede helft binnen druppelen. Naaktgeboren raakte nog weer de paal. Ja, die had ook wel op een doelpunt of 4-5 kunnen staan vanmiddag. En ja, Grunno speelt slechts een bijrol hier op het veld van Amicitia. Misschien nu even met Oosterhof. Die probeert Velida te bereiken, krijgt de bal net niet lekker mee. En dan kan de verdediging van Amicitia met Pim Kiebert de bal uitverdedigen. Belandt de bal wel weer in de verdediging van Grunno, helemaal terug naar de doelman Koers. Ja, die heeft ook wel een aantal ballen tegengehouden. En dus een grotere achterstand weten te voorkomen voor zijn ploeg. Hij kiest er nu voor om de lange bal te spelen richting Kroon. Die in de tweede helft aan de rechterkant is komen te spelen. Dat zal alles te maken hebben met het feit dat Mike Kleiker in de rust is uitgevallen met de blessure. Voor hem is Jitse Bode erop gekomen. En dat heeft nogal voor wat omschuivingen gezorgd in het team van Grunno. Dat nu weer moet gaan verdedigen. Want Jelte Smit heeft de bal voor Amicitia. Loopt de bal over de middenlijn. En probeert dan de aanvallers te bereiken. In dit geval is Jo Bonen. Probeert dan de bal in het 16-meter gebied te krijgen bij de Wilde. Dat lukt. Komt de bal voor Naaktgeboren. Maar die komt niet het strafschopgebied in met de bal. En dan kan Lassoet overnemen voor Grunno. Maar die levert heel snel de bal weer in bij Bor Tigelaar, de aanvoerder van Amicitia. En zo komt Amicitia eigenlijk geen enkel moment hier in de problemen. Op eigen veld is de voorsprong riant 5-0.
0: Ja, en ook op datzelfde sportpark is de bal weer gaan rollen bij Blauw-Geel tegen Nieuw-Rode. Arend.
3: Yes, we zitten rond de 8e minuut van de tweede helft. Alleen heeft de bal weinig gerold vanaf de aftrap. Omdat Wiggers van Nieuw-Rode vrij snel in het duel komt. Want het is met een speler van Blauw-Geel. En die kwam daar niet lekker uit. Verzorgde dat ze op het veld komen en de bal lag een tijdje stil. De scheid vloot echter niet voor een overtreding. En dus moest Wiggers het veld verlaten. Daarom stond Nieuw-Rode even een tijdje met 10 man op het veld. Inmiddels is hij weer erin gekomen en lijkt het voor nu weer goed te gaan. Stand 1-2 en we zitten in de 53e minuut.
4: Oog Sport.

0: Spice Girls. Op Oog Radio op deze super zondag. Ja, en we waren van plan om even naar Gorecht te schakelen. Maar er is gescoord, Andor. Dus we gaan eerst naar Dio tegen Haren, naar Paul Omta.
1: Ja, en daar is Dio, die al zijn uitgespeeld tegen Haren, die nog strijden om promotie op een 3-1 voorsprong gekomen. Ik heb de opstelling verkeerd doorgekregen, dus wie op het scorebord verschijnt, dat heb ik niet helemaal door, maar het is wel een 3-1. Prima combinatie over die linkerkant van Dio. En het was Raymond van den Berg die de bal goed bij de tweede paal voorgaf, waar hij makkelijk binnengeprikt kon worden door de nummer 13 van de thuisploeg. Ja, Haren, dat heeft nu echt een wonder nodig om nog die tweede plek te pakken. De eerste plek is eigenlijk al helemaal vergeven. Iets meer dan 50 minuutjes onderweg hier op Sportpark Kardingen en Dio dus met 3-1 voor.
0: Nou, nu wel naar Sportpark de Koepel, naar Gorecht tegen FC Zuidlaren, Andor.
2: Ja, qua formuliertjes was het hier helemaal goed in orde, want bij Gorecht hadden ze de voorbeschouwing op onze site gelezen en de papiertjes met de opstellingen lagen dus al keurig klaar. 2-1 hier voor Gorecht op slag van rust. Wat zeg ik? Er is nu rust. Twee doelpunten van Sven Hazewinkel en tussendoor was het Jorik de Groot die namens Zuid-Laren scoorde. Nog even snel even wat nieuwtjes over Gorecht. Ik krijg versterking volgend seizoen van Sam Niewold. Van de eerste klasse waar hij naast zou. En ook Tim Delen van PKC 83 gaat hier voetballen. Daar tegenover staat onder meer het vertrek van één speler die nu in de basis staat. Dat is Boye Boonstra. Die gaat naar het sportclub Stadspark. En Jan Hooiveld gaat er ook spelen. Ja, en wellicht volgend seizoen gemengde tweede, derde klasses van zaterdag en zondag voetbal. Is het hier Gorecht, Stadspark en omgekeerd. Nou, we gaan het afwachten allemaal. Gorecht doet tot nu toe wat het moet doen. En dat is op voorsprong staan. En deze wedstrijd moet dus gewonnen worden. Wil men de kans houden op die laatste periode titel. Rusland hier 2-1.
0: In ieder geval ook goed nieuws voor Gorecht. Want SC Meppel mag bijvoorbeeld niet verliezen. Dat ze stonden 1-0 achter. Daar een doelpunt in de 26e minuut van Mark Smallebroek. Maar Jules Kwant heeft er 1-1 binnengeschoten. Vlak voor rust. En er wordt ook flink gescoord bij Noordse Schut tegen GVV Rapiditas. Twee doelpunten aan beide kanten. Laatste doelpunt vlak voor rust dus van GVV Rapiditas. Dat al is gedegradeerd. Ja, een ander team hoopt nog op een doorgeschoven periodetitel. Dat is namelijk de Knickerbockers. En zij spelen op het eigen veld tegen Corenos. Jesse.
3: Jazeker, en die staan 3-0 voor. Gelijk na rust was daar eigenlijk al het derde doelpunt van Bosma, die er echt net in stond. Die werd gewisseld voor de spits Bergsma. En die wisten er gelijk in te vegelen. Hoe die het deed, weet ik dus niet. Wat ik wel meekreeg, is dat het een blundertje van de doelman van Corenos was. Maar dat weet ik dus niet 100% zeker. Maar staat hier in ieder geval 3-0 en heeft dik verdiend. Want Corenos die maakt eigenlijk geen schijn van kans. Heeft hooguit één keer geschoten en dat was ook een schot van de tweede lijn dat eigenlijk niet eens een poging te noemen is. Dus de Knickerbockers zijn hier gewoon stukken beter in het warme weer. En die gaan zelf in ieder geval 3 punten pakken.
0: Ja, maar dat gaat ook gelden voor hun directe concurrenten. Veendam staat namelijk met 4-1 voor tegen Omlandia. In de 64e minuut is daar het laatste doelpunt gevallen. En ook NEC Delfzijl is na rust via Sam Swintik op 2-0 voorsprong gekomen tegen B-Quick 1887. Maar er is ook gescoord bij Dio tegen Haren. Paul?
1: Ja, het begint hier een daadwerkelijk aantrekkelijk duel te worden. Want Haren is zojuist weer terug in de wedstrijd gekomen. 3-2 corner die goed bij de tweede paal werd teruggelegd. En volgens mij was het Boer die uiteindelijk het laatste zetje wist te geven. Zo is Haren toch iets beter uit de kleedkamer gekomen dan verwacht. Zijn natuurlijk nog steeds afhankelijk van de resultaten op Koendersborg. Om die eerste, die is bijna wel vergeven, maar misschien nog die tweede plek te pakken. Wel moet er ook weer genoteerd worden dat inmiddels de vierde in man het stokje heeft overgenomen. Vierde grensrechter dus alweer aan de kant van Dio. En die werd zojuist ook nog eens een keertje overroeld door de scheidsrechter bij een buitenspelsituatie. Iets meer dan 5 minuutjes onderweg hier op Sportpark Kardingen. Leuke wedstrijd, Dio 3-2 voor.
0: Ja, en Haren bij winst dus, zeker van de periodetitel. En bij Nieuw-Rode, die heeft de eerste veroverd. Die staan op het veld, ook bij de Koendersborg, tegen Blauw-Geel 15, Arend.
4: Yes, hier staat nog steeds 1-2. Er gebeurt vrij weinig eigenlijk in de tweede helft. Een deel van het publiek dat hier langs de lijn staat heeft zich ook 180 graden gedraaid naar het veld van Amicitia, waar duidelijk meer gebeurt. Dat hebben zij inmiddels ook door. Afstandsschot van Nieuw-Rode via Musquet, maar die ging hoog over. En verder staat het hier nog 1-2. We zitten inmiddels in de 63.
0: Nou, dan gaan wij ook even naar dat andere veld van Amicitia, want ook daar is onze verslaggever Joey Keizer aanwezig.
5: Ja, een zeer eentonige wedstrijd over het algemeen. Amicitia heeft een 5-0 voorsprong. Had ook nog wel wat meer kunnen zijn. Ook gezien zojuist Elmar Naber, de linksback, nog een keer weer de paal raakte. En nu opnieuw een hele grote kans eraan gaat komen voor een van de invallers. Weer een redding van koers daar 1-1. Invaller Teun Schilder was het nu die op koers af mocht. Ja, Koers die heeft er ook al een behoorlijk wat uitgehaald. Ja, en dan met die ballen nog op de paal erbij. Ja, had het hier dus ook zomaar dubbele cijfers kunnen zijn. Doet Gruno dan ook nog iets? Ja, we hebben net even twee kansen gezien van Weggers en Oosterhof. Beide spitsen kregen allebei een kans. Maar wisten die niet te benutten. En is het Amicitia dat nu de bal heeft en de toon zet. Met naakt geboren, bal over de hele. Dat is een goede bal nu aan de rechterkant op de punt van de 16. Wat naar binnen gekapt. En een schot uit de tweede lijn van een andere invaller, dan Reugenbrink. En die had ook al een hele goede kans zojuist. Toen een afvallende bal eigenlijk bijna voor een half open doel kwam. Maar hij de bal overmikte. En dus de score niet verder werd uitgebreid. Gaan we in ieder geval even wisselen. En ik denk ook eventjes drinken. Want we zitten halverwege de tweede helft. De stand is 5-0 voor Amicitia tegen Gruno.
0: Ja, en voor de Knickerbockers houden we ook even wat de wedstrijden in de gaten. Bijvoorbeeld een NEC Delfzijl stond met 2-0 voor bij Bikwik 1887. Maar in de 62e minuut is daar de aansluittreffer van Bikwik zaterdag. 2-1 dus daar op die velden. En Veendam dat aan de doelpunt aan elkaar reigt, staat met 4-1 voor tegen Omlandia.
6: Oogsport, u hoort wat wij zien.

0: Want er is gescoord, Paul.
1: Harry is echt een stuk beter uit die kleedkamer te komen. Want hij is zojuist op 3-3 gekomen op bezoek bij Dio hier op Sportpark Kardingen. Duncan Koes, de invaller, die prikte heel goed binnen. Bleef rustig na een assist van Berens. En die Berens, ja, die gaf echt een minuut daarvoor aan gewisseld te willen worden. Maar gaf nog wel even een steekballetje om de 3-3 uiteindelijk op het bord te zetten. Wedstrijd die nu weer eventjes stillegt door blessurebehandeling. Geeft spelers de gelegenheid om eventjes wat water te drinken. 55, 60 minuutjes ongeveer hier onderweg. Leuke wedstrijd, staat 3-3. Ja.
2: Oog Sport. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.
2: Goedemiddag, dit is het laatste uur van Oogsport van zaterdag 23 mei. Ja, super zaterdag, 5 wedstrijden maar liefst zijn we vandaag bij aanwezig. En we zijn al 20 doelpunten verder. Ja, onder alle wedstrijden zijn sowieso van een 0 af en hebben minimaal 3 doelpunten gezien. Zoals bijvoorbeeld Gorecht tegen FC Zuidlaren. Bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Andor Heij.
3: De tweede helft wordt nu net afgetrapt. Stand 2-1 in het voordeel van Gorecht. En gezien deze stand en de standen op de andere velden gaat Gorecht dan die vierde plaats pakken en daarmee de nacompetitie voor promotie. Het begonnen dus 2-1.
2: Ja, een kampioensfeest in voorbereiding op Sportpark Koendersborg. Amazitia VMC leidt ruim tegen VV Gluno. Joey.
4: Ja, nog steeds met 5-0, Wouter. En dat is wel een klein wonder te noemen. Dat de score niet hoger is uitgevallen tot op heden. Misschien dat dat nog gaat komen in het laatste deel van deze wedstrijd. Een snelle blik op de klok leert dat er nog een kwartier te voetballen is. En dus voorlopig hier 5-0.
2: Ja, een nieuwe rode naar de Koendersborg in de hoop om de titel over te nemen van de eerste plaats over te nemen van Amazitia. Dat lukt niet. De tweede plaats vasthouden is dan maar het nieuwe doel. Dat moet gebeuren tegen Blauw-Geel 15. En bij die wedstrijd staat onze verslaggever Arend.
5: Yes, hier ook nog steeds 1-2. Geen nieuwe goals gevallen in de tweede helft. Eigenlijk ook nog steeds vrij weinig kansen. Nu tot nu toe 2 afstandsschoten van Nieuw-Rode, maar die waren niet op goal. Voor de rest is er 1 wissel doorgevoerd. Kies is er ingekomen voor Van der Gruyter. En daarbij is eigenlijk alles wel gezegd. We zitten inmiddels in de 73 minuten.
2: Ja, en dan hebben we nog Dio tegen Haren. Haren in diezelfde 5e klasse staat 3e. Hoopte inderdaad dat Nieuw-Rode en Amazitia punten zouden verspelen. Dat lijkt niet te lukken. En is Haren op jacht naar een periodetitel. Moet het wel winnen van Dio, Paul?
6: Ja, deze wedstrijd is, het zag er niet uit in de eerste helft, maar toch uitgemond tot een heus spektakelstuk. Het staat 3-3 namelijk. Hier gaat Dio wellicht vandoor, maar wordt goed verdedigd door een van de centrale verdedigers van Haren. Daarvoor moeten vooral de complimenten naar Dio. Die zijn al klaar, maar die willen het seizoen zeer positief afsluiten en gaan er echt vol voor. Haren, dat maakt dus nog kans op die tweede plek en die periodetitel. Iets meer dan een uur gespeeld hier, stand 3-3.
2: Ja, de Nikkelbokkers hopen ook op een doorgeschoven periodetitel. En ook daarbij is het afhankelijk van standen op de rest van de velden. Ja, Jesse, ik ga ze even voordragen. Want je hebt Veendam op 5-1 voorsprong en NEC op 2-1. Wat heeft dat nou precies voor gevolgen?
7: Ja, dan lijkt het er met die huidige standen dat de Knickerbockers niet de nacompetitie ingaan. En dus ook geen doorgeschoven periode heeft. Maar ja, goed, het kan zonnen, het kan vriezen. TKW kan winnen of verliezen, dat maakt niet uit. Er gaat een borrel gedronken worden na de wedstrijd. Stand is hier 3-0.
2: Goed. Ja, dat dus al deze wedstrijden, dat hoor je eigenlijk het komende uur. Naast natuurlijk het laatste sportnieuws en de beste muziek in
1: Oog Sport.
2: We gaan heel snel weer terug naar Sportpark de Koepel, naar Gorecht tegen SC Zuidlaren. Andor.
3: 2-1 voor Gorecht. Wedstrijd daar 2-3 minuutjes aan de gang in de tweede helft. Bij deze stand dus Gorecht kan dan de periodetitel pakken als Meppel tenminste niet weer opnieuw op achterstand komt te staan. Nu Zuidlaren kans, maar dat wordt afgevlacht wegens buitenspel. Het vrijtrap van Hekman gezien, maar die bal die ging over. En er was ook nog even kijken wie was daar gevaarlijk. Zuidema aan de rechterkant bij Gorecht, maar de doelman Robin Luikens van Zuidlaren stopte die bal dus

0: begint al meteen met twee kleine kansjes. En nu Gorecht weer aan de bal. Even kijken wat... het wordt een beetje over het middenveld heen rondgespeeld. Bal diep weer onderschept door Zuid-Laren. Ja, Zuid-Laren moet wel... Want Zuid-Laren moet dan na competitie tegen degradatie spelen als ze deze wedstrijd verliezen. Maar goed, dat zal ons uit de gemeente Groningen een borst zijn. Het gaat ons om dat Gorecht hier die na competitie haalt. En daar nog een bal dan net voorlangs van Zuid-Laren. Volgens mij van Sven Rozenvink. Nou, dat daarop snapt Gorecht eventjes. Maar goed, het staat hier nog altijd 2-1 voor Gorecht.
1: Ja, de Knickerbockers staan voor bij Corenos, maar kunnen misschien toch wel weer met lege handen staan vanmiddag. Jesse, hoe staat het daar?
2: Jazeker. Nou, het staat 3-0. En terwijl we schakelen een serieuze kans voor de Knickerbockers. Althans, het is een uitstekend schot vanuit de tweede lijn. En uitstekend gekeerd ook door Carretero Seinors, de doelman van Corenos, die eerder ook al echt 5 minuten geleden een geweldige bal uit de kruising hadden. Dus ja... Toch een goede keeper, al vond iemand anders hier net aan de lijn dat niet. Maar goed, misschien is hij niet objectief. Maar ik begreep dat hij naar Gorecht gaat. Dus die hebben wel een aardige toekomst met zulke reddingen. Dat is serieuze goede reddingen, zagen we hier. Maar DKB heeft al hier en daar wat gewisseld onder luid applaus van zowel spelers als supporters. Supporters overigens die veel met een ontbloot bovenlijf hier staan. Maar ja, goed. Het is al met al een leuke sfeer, een leuke afsluiter voor TKB in ieder geval. Ondanks dat ze misschien die na-competitie, of misschien zeer waarschijnlijk in ieder geval, niet gaan meenemen. Toch een leuke afsluiter voor de studenten van de Knickerbockers. We zitten ook inmiddels...
1: Ik wil even aanvullen, Jesse, dat die kansen een stuk minder zijn geworden. Want NEC Delfzijl is zojuist dankzij Morrison Sordico op een 3-1 gekomen tegen Bietwijk.
2: Oké, nou dan denk ik dat het voor TKB wat betreft na competitie over en uit is.
1: Waarvan akte? Waarvan akte? Wij gaan snel door naar een zeer zeker kampioensfeest. Amicitia VMC ruim op voorsprong tegen VV Gruno op Sportpark de Koenersborg. Joey?
3: Ja, nog steeds 5-0 en we maken ons op voor een kampioensfeest bij Amicitia. Eentonig wedstrijdbeeld, eigenlijk al de hele wedstrijd wel. Amicitia de betere ploeg. Ja, zoals ik ook al een paar keer gezegd had, het is eigenlijk een wonder dat het nog maar slechts 5-0 is. En nu ook weer Amicitia in de aanval over de rechterkant. En krijgen ze de bal daar het strafschopgebied in, maar wordt daar goed verdedigend opgetreden door Gio Santiago. Geeft wel een ingooi weg. Dan mag Amicitia dus vanaf de zijkant gaan proberen. Aantal invallers bij Amicitia. We hebben gezien Jesse Julian van Sloten die erin is gekomen. Kevin Mbuya is ook ingevallen aan de kant van Amicitia. Dus in de kampioenswedstrijd mogen ook zij hun opwachting gaan maken. En eens even kijken of ze nog een doelpuntje erbij kunnen maken. Opnieuw een aanval vanaf de rechterkant. Andere invaller Reugebrink aan de bal. Levert de bal in aan Lassoet. En dan mag Gruno het gaan proberen. Maar die lijken ook niet heel erg veel haast te maken. En hebben het versier ook niet helemaal op scherm. Want leveren de bal ook in. Komt de bal bij Naber, de linksback van Amicitia. Speelt daar weer een aanvaller in. Kaatst hem terug. Speelt de bal dan het strafschopgebied in. Maar is geen zuivere paas. Nee, het beste is er wel een beetje vanaf hier. En kan je ze ook moeilijk kwalijk nemen, want het is behoorlijk warm. De wedstrijd is gespeeld. Het is nog een kleine 10 minuten voetballen hier. En de stand dus 5-0 voor Amicitia.
1: Ja, en op hetzelfde sportpark Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. Arend Kloosterhuis.
4: Yes, stand hier nog steeds 1-2. En dat werkt net een grote kans eigenlijk voor Blauw-Geel. Voor de inmiddels ingekomen Sam de Jong stond oog in oog met de keeper. Maar de keeper strekt zich goed uit en redt met zijn benen. Corner voor Blauw-Geel, maar die werd niet gevaarlijk. Verder gaat het spel eigenlijk nog steeds rond de middenlijn waar het zich afspeelt. Soms een afstandsschot nog steeds van Nieuw-Rode, maar heel gevaarlijk worden zij niet. Stand hier nog steeds 1-2.
1: Ja, en is het misschien wel het spannendste op het veld van Sportpark Kardingen. Dio tegen Haren. Haren moet winnen voor een periodetitel. Paul?
5: Is het zeker nog spannend. Iets meer dan 3/4 wedstrijd gespeeld. De laatste drinkpauze zojuist weer gehad. Hoekschop nu aan de kant van Dio. Na een heuse scrimmage in de doelman van Haren. Gewonnen heten dat Dio daar niet op 4-3 was gekomen. Laag op voorzet nu. Wordt weggehaald bij de eerste paal. Wellicht dat er nog een schietkans uit de rand van de 16 komt. Maar heel veel lijkt daar niet meer te gebeuren. Nee, het is hier warm, het is hier een leuke wedstrijd. Haar is een stuk beter in de tweede helft dan het in de eerste helft was. Een beetje urgentie lijkt wel in de ploeg te zijn gekomen dat die periodetitel echt nog haalbaar is. Hier nu weer een schietkans voor Dio. Schot wordt nu geblokt. Mogelijke uitbraak dan van Haren, die met twee man er nu uit zijn, hier aan de rechterzijde. Maar dan zit het tempo er ook weer niet heel erg lekker in en neemt Dio de bal weer over. Nee, we hebben nog iets meer dan 20 minuutjes te gaan hier en de stand is 3-3.
1: Ja, dan weet u in ieder geval bijna zeker al dat de Amicitia gaat promoveren naar dus de vierde klasse. Ja, en de derde klasse, ja, de Ninkelbokkers, die hoopte op een doorgeschoven titel. Op een doorgeschoven periodetitel. Dan mocht NEC, moesten Knickerbockers winnen en NEC punten verspelen. Gelijkspel of verliezen, maar dat lijkt zeker niet te gebeuren. NEC Delfzijl komt namelijk zo net met door Bas Boersema op een 4-1 voorsprong bij Wiekwijk 1887. Dat betekent dus geen periodetitel voor de Knickerbockers. Gaan wij nog even terug naar de Koenensborg, naar Amicitia tegen Gruno Joey, want jij hebt een doelpunt. Goeiedag, Joey. Nee, nou, we zitten niet op de lijn. We schakelen zo even terug. Eerst gaan we naar de muziek.

0: onderbreken, want we hebben een volgende Groningse kampioen. Amazitia VMC wint van VV Gruno en is kampioen. En Joey, het is niet eens 5-0 geworden.
1: Nee, het is zo geworden door invallen en boeia. En toen vonden ze het ook wel genoeg. In ieder geval de scheidsrechter die floot, wel ruim 5 minuten voor het verstrijken van de 90 minuten af. En er wordt alvast een feestje gevierd in de middencirkel. Ook met een heuse schaal erbij en een mooie fakkel. En dan gaan we zo meteen eens op zoek naar wat reacties van de hoofdrolspelers hier. In ieder geval is Amazitia kampioen geworden. En is het feest losgebarsten.
0: Ja, nou, Amazitia VMC is dus de nieuwe kampioen van de vijfde klasse F. Ja, en dan eindigt Amazitia met 52 punten. En dan lijkt het erop met de huidige tussenstanden dat Nieuw-Rode dus de tweede plaats behoudt. En dat Haarlem dus die derde plaats blijft houden. Ja, staat Haren dan helemaal met lege handen? Nee, want als zij winnen van Dio Groningen, dan pakken zij nog de tweede periode titel. Ja, goed, dat allemaal dus voor die vijfde klasse F. We schakelen zo weer even terug naar die klasse. We gaan eerst even 2 klassen omhoog naar de derde klasse. Namelijk naar de Knickerbockers tegen Corenos. Jesse.
2: Jazeker. Nou, we hebben een eindstand 3-0. Dus een terechte mooie overwinning voor de TKW die zo het seizoen positief afsluit. Ondanks dat ze dus geen nacompetitieplek halen. Ze hebben gedaan wat ze moeten. Maar ja, de concurrenten hebben ook gedaan wat ze moeten. En dan is het een eervol einde, lijkt me. En de positiviteit druipt er ook echt vanaf. We hebben een paar spelers gezien die afzwaaien. Ik weet de namen niet exact, maar die werden onder luid applaus nog even als publiekswissel gewisseld. En een leuk einde voor een leuk seizoen, TKB. En die zitten volgend seizoen dus nog altijd, voor zover ik weet, in de derde klasse. Maar een leuke wedstrijd, 3-0, TKB.
0: Nee, dat komt dus omdat NEC Delfzijl op dit moment dus met 4-1 voorschap bij Wiekwik. Daardoor geen periodetitel voor de Knickerbockers. Laten we even kijken of wij contact kunnen maken met Joey Keizer bij Amazitia VMC. Nee, er wordt nee geschud hier, dan pakken we zo dat kampioensfeest daar even op. Ja, dan ben ik toch wel even benieuwd wat er op het veld daarnaast gebeurt. Arend, bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode.
3: Op het veld ernaast gebeurt op dit moment eigenlijk vrij weinig. We hebben een drinkpauze. Los buiten op die drinkpauze gebeurt er niet veel benoemingswaardig. Weinig kansen, eigenlijk geen grote. De bal rolt inmiddels wel weer en wordt gelijk geopend door Blauw-Geel aan de rechterkant. Als hij hem voor kan krijgen en dat krijgt hij, kunnen ze gevaarlijk worden. Maar ja, de bal wordt keurig weg. Werkt door Nieuw-Rode. De stand hier nog steeds 1-2.

0: gaan de muziek weer verder onderbreken. Want Joey is inmiddels in het feestgedruis van Amazitia.
1: Ja, zeker. Ik sta bij Marek Naaktgeboorde, links buiten van Amazitia. Marek, gefeliciteerd. Wat betekent dit kampioenschap voor jou en voor de club?
2: Ja, dankjewel. Een heleboel. Amazitia had ambitie om hoger op te gaan spelen. Dit jaar een nieuw team. Denk krachten bij elkaar gebracht. En we hebben het samen kunnen doen met z'n allen. Dus het betekent enorm veel voor ons.
1: Wat voor seizoen is het geweest voor jullie?
2: Een seizoen van elkaar leren kennen. Een plan vinden. Voor elkaar vechten. En een team worden met z'n allen. Ik denk dat een goede samenvatting is.
1: En hebben jullie dan ook één specifiek geheim of een speciale kracht die jullie dit seizoen de kampioenschap heeft opgeleverd?
2: Ja, ik kan er eigenlijk wel vrij kort over zijn. Dat was onze verdediging. Onze verdediging stond als een huis het hele seizoen lang. We hebben enorm weinig weggegeven. Weinig tegendoelpunten gehad. En kwaliteit uiteindelijk op het middenveld ervoor in om ook de doelpunten te maken. Dus dat maakt het seizoen.
1: Dan winnen jullie met 6-0 uiteindelijk. Maar hadden ook wel dubbele cijfers kunnen zijn, of niet?
2: Al misschien wel dubbele cijfers moeten zijn. Je weet wat er gebeurt. Die 4-0, eerste helft. Ja, dan ga je met heerlijk gevoel die tweede helft in. Dan wil je meer doelpunten maken. Keeper speelde overigens een fantastische pot. Echt waar, uitblinkers. Complimenten naar hem. En wij verzaken gewoon om dan om gewoon de laatste goal te maken. Dat is het. Maar gelukkig maken we nog één op het einde om het publiek nog eentje te geven. Is prachtig.
1: Wat is nu het plan?
2: Plan? Feestvieren. We hebben zo een bus. Daarmee gaan we nog even een uitje doen met z'n allen. En daarna gaan we hier denk ik gewoon samen bij de club een mooie avond maken.
1: In ieder geval.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Kom aan. Nou, zo hoor je het. De best defense is de best offense. Ja, en wellicht dat Joey zo meteen nog even iemand anders van Amazitia kan spreken. Gaan wij in ieder geval nog door naar een veld waar wel gevoetbald werd. Want waar de scheidsrechter niet 5 minuten voor het einde van de tijd affluit. Naar Dio tegen Haren. Paul.
3: Stand nog steeds 3-3 hier. We zijn wel de slotfase ingegaan. Of iets van 5 minuutjes te spelen. Met nog een beetje extra tijd erbij. Stand is nog steeds 3-3. Het begint een leuke slotfase te worden. Twee ploegen die echt nog vol voor de winst gaan. Dio om het seizoen goed af te sluiten. En Haren om nog kans te maken op die periodetitel. Moet wel bij vermeld worden dat als Haren niet wint en dus derde eindigt, het alsnog de play-offs ingaat. Dan schuift namelijk de periodetitel van de eerste periode door naar Haren, die anders naar Nieuw-Rode zou gaan. De wedstrijd ligt nu weer even stil voor een kleine drinkpauze en een blessurebehandeling. En het kenmerkt wel een beetje dat Haren er echt voor wil gaan, want ook de bank is vrij fanatiek bezig. Haren net luid aan het protesteren toen de scheidsrechter zijn grensrechten overroelde bij een buitenspelsituatie. En daarvoor kregen en de trainer en een assistent trainer Geel. De wedstrijd gaat zo meteen hervat worden met volgens mij een ingooi voor Haren. Die dus in de laatste paar minuten nog de 3-4 willen bewerkstelligen en nog die tweede periode willen pakken.
0: Ja, waar in ieder geval de standen op de rest van de velden wel goed uit lijken te pakken is voor Gorecht. Andor, jij bent bij Gorecht tegen FC Zuidlaren.
4: Ja, en Gorecht heeft net dat de andere flits bezig was gescoord. Dus Robin Zuidema, die de vorige week al 4 scoorde, die stond nog niet op het op het formulier qua scoren, de scorende mensen, want dat Sven Havenwinkel maakte de eerste 2. Dat was eerst een vreemde actie voor het doel van Zuid-Laren, waarvan ik denk, schiet nou. Nou goed, nu wordt het wel afgegeven. Toen was daar Robin Zuidema en die zou de wedstrijd denk ik wel eens kunnen beslissen. En dan is Gorecht nog steeds bezig met wat men moet doen. En dat is na 90 minuten hier voorstaan en die 4e plek overnemen. En dan maar eventjes kijken wat er op de andere velden is gebeurd. Dat lijkt tot nu toe gunstig. En voor Gorecht is het helemaal gunstig, want het staat hiervoor met 3-1.
0: Ja, we kunnen sowieso wel even gaan kijken wat er op die andere velden gebeurt. Zo net in ieder geval flink gejuich over de lijn op het veld van Amazitia. Want die hebben met 6-0 gewonnen van VV Gruno, wat hun zeker stelde van het kampioenschap van de 5e klasse F. Maar op datzelfde sportpark is ook nog een andere wedstrijd bezig. Namelijk Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. En ook daar hebben wij een verslaggever, namelijk Arend Kloosterhuis.
5: Yes, Nieuw-Rode kwam daadwerkelijk net goed uit. Door een hoog steekballetje eigenlijk. En Ietsma kon tot een schot komen. Vanuit de volley werd niet helemaal lekker geraakt. En dus werd het ook niet heel gevaarlijk. Inmiddels aan de andere kant gaat de scheids nu fluiten voor een vrije trap die genomen mag worden voor Blauw-Geel. Op 17 meter wordt geschoten. En een hele goede redding eigenlijk van de keeper. Het zat echt goed richting de kruising, maar had hem lekker te pakken. Zo zie je maar weer dat hij, ondanks dat er eigenlijk weinig kansen komen voor Blauw-Geel, toch scherp blijft. Nu een corner voor Blauw-Geel. Gaat straks genomen worden. Yes, een hoog corner wordt eigenlijk vrijwel gelijk weggewerkt. Corner wordt er ook uitgehaald door blauw-geel. Stand nog steeds 1-2 en we zitten op de 40.
0: Goed, gaan wij naar het veld ernaast waar een feestje gevierd wordt. Ja, Joey, wie heb je bij je staan?
1: Ja, ik had hem net even bij me staan, maar er moest nog even weer een plechtigheid worden uitgevoerd. Een hele mooie kampioensfoto die ze hier aan het maken zijn. Ja, zoals je misschien wel kan horen is het feestje hier echt goed losgebarsten. En ik ga zo meteen trainer Nanne Inema meteen weer aan zijn mouw trekken voor een interview. Dat ga ik nu doen. Nanne, van harte gefeliciteerd. Wat betekent dit kampioenschap voor jou en voor de club?
6: Nou, je ziet erachter je nieuwe kantine. Toch een leuke start, vierde klas. En zo hopen we natuurlijk langzaamaan een beetje door te groeien en leukere spelers nog weer bij te krijgen. Ja, dit is het waar je het voor doet ook, sowieso. Ook al zal er niks achter zitten, dit is wat mooiste. Kijk hoe dit eruit ziet. Dat is mooi.
1: Daar doe je het allemaal voor.
6: Ja, zeker. Dit. Goed gevoel. En dit. Ja, heel blij mee. Zeker in de laatste wedstrijd en thuis.
1: Ik zag behoorlijk veel ontlading, ook met name bij die 6-0. Waar ja. Komt die ontlading op dat moment vandaan?
6: Dat we niet scoren in de tweede helft. Want hoeveel kansen hebben we gehad? 10. Op de paal, panels missen in de eerste helft. Eigenlijk, ja, dank je. En dat. En dan is de ontlading uiteindelijk de jongen die er altijd natuurlijk bij is. En Kevin schiet er me dan gewoon hard in. En dat maakt het voor iedereen, is dit, weet je, de ontlading. Dus dat is mooi.
7: Dan heeft iedereen hier opgeleid.
6: Ja, dat ook nog.
1: Ja, dat moeten we ook zeker erbij vertellen. Want Nanne, je bent natuurlijk een clubman puur sang. Hoe extra bijzonder maakt het dan om dit nog aan de club te geven?
6: We hebben Justin. Nou, die heb ik als puppy opgeleid. Heb ik zelf mee gevoetbald en ben ik trainer van. Dus allemaal dat soort. Nou, dit is gewoon mijn club. En vanaf de jeugd, ik ken haast echt iedereen. Dit is fantastisch. Dus, mooi.
1: Wat is de ambitie?
6: Ambitie is in ieder geval goed meedoen in de vierde klas. Dat als eerste. Ik wil niet, is dat. Dus kijken wat we er nog bij krijgen en wie echt weggaan. Dus,
1: Met Nanne Inema aan het roer.
6: Jazeker.
1: Oké, dan. Dankjewel en gefeliciteerd.
6: Ja, krijgen mij niet weg.
0: Ja, we gaan nog even wel naar een veld waar gevoetbald wordt. Leuk hoor trouwens, die kampioensfeer op Sportpark Koenersborg. Maar wij gaan nog even naar Sportpark Kardingen. Dio tegen Haren. Paul.
3: Ja, hier is het nog altijd echt lekker ontbrand. Zojuist weer een kans voor Dio. En nu is Haren er weer uit. Het echt lekker op en neer van de berg die de bal nu naar het middenveld verplaatst. Haren er toch echt wel met 7 man uit. Terwijl denk 4-5 van Dio nog voor de bal staan. Schietkansje hier vanuit de tweede lijn. Maar dat is een makkelijke prooi voor Valerius, doelman van Dio. Ja, en Haren, dat is natuurlijk nog wel afhankelijk van wat er gebeurt bij Nieuw-Roden. Stel, die krijgen nog een gelijkmaker om de oren. En Haren weet nog de 3-4 te maken. Dan heeft het opeens de tweede plaats binnen. En anders is het de derde plaats en gaat het alsnog de play-offs in. Een enkel duel dan om promotie naar die vierde klasse, waar het vorig seizoen nog uit degradeerde. Wat het dan nu nog op het spel staat voor Haren is natuurlijk vooral vertrouwen tanken. Die tank die leek behoorlijk leeg in de eerste helft. Toen speelde het een zeer matige wedstrijd, ging het amper de duels aan. Moet ook zeggen dat Dio lekker scherp counterde en het ontbrak aan de afronding dat het toen niet meer doelpunten op het scorebord kwamen voor Dio. Weer ligt het spel stil door een blessurebehandeling. Ramp is het nu volgens mij bij de aanvoerder van Haren. Het is denk ik wel de vierde, vijfde keer dat er gefloten wordt. Geeft wel weer de spelers de gelegenheid om eventjes wat te drinken. Want om voormalig PSV-verdediger Maren te citeren, het is echt snikheet hier op Sportpark Kardingen. Ik denk dat er nog iets van 5 minuutjes te spelen zijn ongeveer. En de tussenstand nog steeds 3-3.
0: Ja, een half uur later begonnen dan die andere 4 wedstrijden is Gorecht Zuid-Laren. Dus die wedstrijd is nog ruim bezig. Andor.
4: Hier ook een drinkpauze bij een 3-1 stand in het voorrecht. Het voordeel van Gorecht. Ik dacht even 2 woorden te combineren, dat gaat natuurlijk niet. Op een Zuidermaar dus met 3-1 in de 61 minuut en de andere doelpunten van op een Gorecht van Sven Hazewinkel. Terwijl er 69 minuten gespeeld is. Ja, eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Dus ik zou zeggen, van is er nog een andere wedstrijd wat nog een beetje spannend is? Ga daar maar heen hier. Gorecht tegen Zuidlaren, 3-1.
0: Nou, of het spannend is, dat weet ik niet. Dat gaan we maar even vragen. Bijvoorbeeld aan Arend bij Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode.
8: Yes, nou, het is zeker wat spannender dan de afgelopen tijd van de tweede helft. De wedstrijd is weer een beetje tot leven gekomen. Misschien kwam het door de drinkpauze op het feest vieren de Amicitia met het vuurwerk op de achtergrond. Maar kansen worden er weer gecreëerd. Ook Kies van Nieuw-Rode kwam in de 16 van Blauw-Geel en ging ook naar de grond. Zij wilde graag een penalty, daar ging de scheids niet op mee. En daar kon hij wel op dat commentaar terugverwachten van ook het publiek wat van Nieuw-Rode, dat blijkbaar ook in grote, wat grotere getallen aanwezig is. Ook nu een corner voor, voor Nieuw-Rode, die straks genomen gaat worden. Maar wel lijkt nu nog even stil te liggen door een blessure. De stand hier nog steeds wel 1-2. En we gaan richting de laatste minuut van de wedstrijd.
0: Ja, Nieuw-Rode supporters die natuurlijk hoopten dat Amicitia punten zou verspelen en het kampioenschap aan de nummer 2 zou laten. Nou, dat is dus niet gebeurd. Amicitia is kampioen. Misschien dat we zo nog even kunnen schakelen met onze verslaggever Joey, die daar aanwezig is. Maar wij gaan eerst nog even naar die andere wedstrijd uit de vijfde klasse F, namelijk Dio tegen Haren. Paul?
3: Ja, dat was met een klein kansje voor Haren. Dat was wel appel voor Hens, maar volgens mij is het daar niet voor gefloten. Kastens was het, die de bal dan wel niet met de schouder aannam en vervolgens overschoot. Heel veel grote kansen zijn er niet in de tweede helft. Ik wil niet zeggen dat het geen leuke wedstrijd is, want Pitt zit er wel een stuk meer in. Wordt ook wel iets onvriendelijker aan beide kanten bij vlagen. Het regent overigens niet alleen doelpunten bij een 3-3 stand, maar ook gele kaarten. Want volgens mij zijn er, inclusief de staf van Haren, inmiddels al wel 8 individuen op de bon gegaan. Uittrap nu van Dio. Die bal vliegt over de verdediging heen en die wordt nog wel verdedigd. Het lijkt erop alsof de ploeg van de koe Haren dus één op één is gaan spelen achterin. Zorgt ervoor dat de wedstrijd een mooi open karakter krijgt. Het gaat dus weer lekker op een nieuwe. Weer zo'n onnodige duel op het middenveld. Een paar van die blikken naar elkaar toe. Maar het zorgt wel voor wat pit in de wedstrijd. Of er nog een winnaar gaat komen, dat moet nog maar blijken. Beide ploegen lijken er wel vol voor te gaan bij een 3-3 stand hier op Sportpark Kardingen tussen Dio en Haren.
0: Juist. Nou, net afgelopen is Blauw-Geel 15 tegen Nieuw-Rode. Ja, Arend, wat voor wedstrijd heb jij gezien?
8: Yes, de wedstrijd net afgelopen. Geëindigd in 1-2. Wat voor wedstrijd heb ik gezien? Ik heb in het begin eigenlijk vrij een goede wedstrijd gezien met veel kanten. Vooral voor Nieuw-Rode. De tweede helft begon eigenlijk heel erg sloom. En pas in de laatste 10 minuten dat het wedstrijd wat spectaculairder werd. Met wat meer kansen. Die eigenlijk vooral voor Nieuw-Rode waren. 1-2 de eindstand. Ja, ik denk terecht.
9: Oog

0: gaan de dinnerparty van Iron even onderbreken. Want er is gescoord bij Gorecht tegen FC Zuid-Laren. Andor.
1: Ja, de wedstrijd is hier helemaal beslist. Want Gorecht is op 4-1 gekomen in de 72e minuut. Het was Sven Hazewinkel die zijn derde van de middag maakte. Ja, dan kan hij zich wel zo'n beetje kronen tot man van de wedstrijd. En ook bijzonder dat Gorecht zo laat op de competitie ineens weer op schot komt. Want het was een hele tijd, volgens mij al 7 wedstrijden of zo, dat de ploeg op 0 bleef staan. En niet wist te winnen. Nou komt er nou nog even een corner van Gorecht. Die bal die vliegt er net niet in, net naast. 73 minuten gespeeld. Inmiddels en de stand hier 4-1 voor Gorecht tegen Zuid-Laren.
0: Gorecht dat het 23ste doelpunt van deze uitzending maakte. In ieder geval 23 doelpunten waar u van heeft gehoord in deze oogsport. We gaan nog even snel naar die andere wedstrijd die nog bezig is. Dio tegen Haren. Paul?
2: Ja, wedstrijd die verantwoordelijk is voor liefst 6 van die 23 doelpunten. Stand namelijk 3-3 hier in de slotfase. Twee ploegen die nog wel voor de winst gaan. Worden even uitverdedigd bij Haren. Wel weer een overname van Dio. Haren dat zojuist dacht recht te hebben op een strafschop. Maar daar werd niet voor gefloten. Hier een schot van 20 meter die in het net achter het doel verdwijnt. Het is weer een doeltrap voor Dio. Het is hier nog steeds erg warm. Dio is al uitgespeeld. Maar verdienen de complimenten. Want ze zijn er echt vol voor gegaan vandaag. Nog steeds vol voor die 3 punten. En Haren, ja, dat wist eigenlijk bij de tussenstand van Amicizia tegen Gruno al wel dat het zich op ging moeten maken voor een toetje. Namelijk die play-offs om promotie van de bergspits van Haren. Die hier nog hebben ze direct de tegenstander weet te passeren, maar vervolgens wordt opgevangen door de verdediger van Dio. En uiteindelijk een ingooi voor de bezoekende ploeg. Zitten in de extra tijd momenteel stand nog steeds 3-3.
0: Ja, en we zouden eigenlijk het liefst vanavond hebben uitgezonden. Want dan zou er misschien een ontknoping zijn geweest in de eerste klasse H. Dat is niet gebeurd. LAK Frisia is kampioen. Maar dat betekent dat je wel na deze uitzending nog even naar bijvoorbeeld Bikwik kan gaan. Of naar Velocitas. Of naar Blauw-Wit. Ja, dat ligt niet in de gemeente Groningen. Maar daar wordt wel een hele belangrijke wedstrijd gespeeld. Blauw-Wit die heeft namelijk als tegenstander Oranje-Nassau. Oranje-Nassau 9e, Blauw-Wit 10e. Beide 27 punten. Ja, en dat is dus een wedstrijd waarin Oranje-Nassau minimaal een puntje moet pakken om ervoor te zorgen dat zij niet die na-competitie om degradatie ingaan. Spannende wedstrijd dus vanavond voor Oranje-Nassau. Velocitas speelt thuis tegen Surhuisterveen en Bikwik thuis tegen de Drachtster Boys. Ja, het gaat eigenlijk nergens meer over. Beide teams hebben een periodetitel. Gaan gewoon die na-competitie in voor promotie. Maar in ieder geval is het een mooie seizoensafsluiter. En hey, met dit weer op de Essenberg, nou, kan mindere plekken bedenken.
3: Oog Sport.

0: muziek even onderbreken, want er kan wel eens een beslissend doelpunt gevallen zijn bij Dio tegen Haren. Paul.
1: Dat is het zeker inderdaad, Bouter. Want met de allerlaatste trap van de wedstrijd dompelt Hallustein van Dio Haren in rouw. 4-3 overwinning voor de thuisploeg. Daarvoor kreeg hij al een goede kans. Dat was het uitblinken bij Haren. Sagel op doel die nog de 4-3 wist te voorkomen. Maar uit de hoekschop belandde de bal uiteindelijk op de rand van de 16. En de invaller die schoot hem uitstekend raak in de verhoek. Precies daarna werd er ook afgefloten voor het einde van de wedstrijd. En schande het helemaal niets in Haren hierover het Sportpark. Zeg maar wat over hoe pittig de wedstrijd was in het laatste half uur. Haren, ondanks de nederlaag, mag zich opmaken voor de play-offs. En Dio sluit het seizoen uitstekend af.

0: naar Sportpark de Koepel, naar Gorecht tegen FC Zuidlaarden. Andor.
1: Stappig altijd 4 tegen 1 voor Gorecht in de 82e minuut inmiddels. 3 doelpunten van Sven Haaswinkel en 1 van Robin Zuidema. En op dit moment een ingooi, maar goed, dit gaat dus voor Gorecht in ieder geval wel goed aflopen. Dan is het alleen nog even afwachten wat die andere tussenstanden op die andere eindstanden worden. Maar zoals het nu lijkt zit dat ook wel goed. Want als Noordse Schut nog die boven FC Metal wil komen in die periode, moet het ook nog met een aanzienlijk aantal doelpunten winnen. Ik weet even niet precies hoeveel. In ieder geval Gorecht die zal, als het allemaal goed doorgaat in de eerste ronde van de nacompetitie, dan spelen tegen of Sneekwit Zwart of TVI. Dat komt ook ergens uit Friesland. Niet precies waar, maar dat zal dan een van die twee clubs zal dan de volgende tegenstander zijn. Ja, Gorecht die speelt het hier gewoon rustig uit. En ik verwacht eerder een hogere stand dan dat Zuidlaren nog iets terug doet. Nog een doelpunt van Gorecht afgekeurd. Dat was de derde al die afgekeurd werd in deze wedstrijd. Want anders zult die score nog hoger uit kunnen vallen. BS2 was duidelijk buitenspel. Met deze maat had ik zo'n beetje mijn twijfels. Maar goed, ik ga ervan uit dat men eerlijk is. En hier valt dan toch nog de 4-2. Wil bezig zijn. En die wordt gemaakt door de nummer 3 van Zuidlaren. En die luistert naar de naam Tom Oostra. Wordt het hier toch nog een heel klein beetje spannend. Tom Oostra, die kreeg een voorzet. Viel in het strafschopgebied en dan kon vrij uithalen voor doelman Boas Kleine Straats. En hij maakte dan na 83 minuten 4 tegen 2 van.
0: Nou, dat is dan de derde wedstrijd waar minimaal 6 doelpunten gescoord zijn vandaag. Van de wedstrijden waar we in ieder geval live verslag van hebben gedaan. Ja, en Andor noemde het net al, de stand bij de andere clubs. Ja, dan moeten we vooral kijken. FC Meppel mag namelijk niet verliezen van LTC. Ja, LTC kwam dus in de 26e minuut op voorsprong door Mark Smallebroek. Maar vlak voor rust maakte Jules Kwant van Meppel de stand weer gelijk. En dat is gunstig voor Gorecht. Dan noemde Andor ook nog dat Noordse Schut dan nog weer aanzienlijk moet gaan winnen als Meppel puntenverlies. Nou ja, in ieder geval, dat is niet aan de hand. Er worden heel veel doelpunten gemaakt bij Noordse Schut tegen GVAV Rapiditas. Maar dat is zowel aan beide kanten. Noordse Schut kwam op 1-0 voorsprong. Gelijkmaker Rapiditas, GVAV. En dan weer Nick Koster van Noordse Schut. Weer gelijkmaker van GVAV Rapiditas. En nou, in de 68e minuut Nick Koster. Dus de 3-2 voor Noordse Schut. Ja, zijn het wel veel doelpunten, maar geen doelpunten die je helpt in het doelsaldo.
2: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: die heel nou, mooi hun eigen titel even noemde. Maar goed, wij gaan even naar de laatste wedstrijd die nog bezig is in ons sportprogramma. Dat is Gorecht tegen FC Zuidlaren. Andor.
1: Ja, inderdaad, de laatste minuten. We staan hier op minuut 88. Er zal nog wel even wat bijkomen vanwege een drinkpauze. En er was ook nog een blessuregevalletje. 4-2 staat het voor Gorecht. En daarmee gaat Gorecht zich plaatsen voor de na-competitie. Nou, dat kunnen we toch bijna zekerheid zo langzamerhand gaan zetten. En dan is het gewoon een toetje... Een toetje gewoon voor Gorecht, die misschien niet echt verwacht was. Maar ik word even afgeleid door allerlei mensen die hier beginnen te praten. Maar goed, Gorecht die gaat zoals het nu uitziet gewoon die na-competitie halen. Toetje wat dan niet meer verwacht was. Want men begon heel goed aan de competitie. Bleef tijd in het spoor van de latere kampioen Achilles 1894. Maar na de winterstop werd het dus minder en maar op tijd opgestaan. En dat betekent dan dat Gorecht waarschijnlijk met de twee Meppelenclubs, Alcides en FC Meppel, dan die na-competitie ingaat. Nou, we zijn in de 89e minuut. Een stand hier nog altijd 4-2 voor Gorecht.
0: Ja, want LTC tegen Meppel staat nog steeds 1-1.
2: Hoogsport Eredivisie.
0: Kijk, dat is hem, want FC Groningen is ook klaar. FC Groningen had zich na een moeizame winst op Heracles veilig gesteld voor de play-offs om een Europees ticket. En achteraf bleek dat resultaat in Almelo niet eens uit te maken, omdat Sparta Rotterdam verloor. Maar goed, FC Groningen dat zich dus mocht opmaken voor de play-offs om een Europees ticket. Moest dat doen tegen Ajax. Ja, en omdat Harry Styles al in de arena aan het zingen was, moest Ajax uitwijken naar het Krasstadion van Volendam. En dat was afgelopen week veel om te doen, want er mochten opeens geen FC Groningen supporters meer mee vanwege ongeregeldheden bij FC Volendam tegen Telstar met Volendam supporters. Nou ja, kunt u het nog volgen? Kan allemaal niet. In ieder geval werd de burgemeester van Edam Volendam gesommeerd om toch nog eens te kijken of er FC Groningen supporters konden komen. Want namelijk de supportersgroepen van FC Groningen hadden al aangekondigd te gaan demonstreren in Volendam. En de burgemeester zag toch liever 400 FC supporters met een bus komen dan een onbekend aantal demonstranten. Dus mocht Groningen uiteindelijk met 400 fans afreizen naar het stadion. En daar werd helaas met 2-0 verloren van Ajax. Ja, en dat betekent dat Groningen het seizoen afsluit als 9e. Play-offs om Europees voetbal heeft gehaald. Ja, dan kun je als trainer natuurlijk hartstikke trots zijn, maar zou de teleurstelling van dit verlies toch nog wel even spelen?
3: Een teleurgestelde trainer die vindt dat we vanavond niet goed genoeg hebben gespeeld met z'n allen en daardoor verdiend hebben verloren. Aan de andere kant ook een trotse trainer, omdat ik, als je uitzoomde naar het hele seizoen kijkt, dat we eigenlijk wel blij mogen zijn met z'n allen wat we bewerkstelligd hebben.
4: Even inzoomend op vanavond, op de teleurstelling. Want je had je er iets heel anders van voorgesteld, kan ik me voorstellen.
3: Ja, we wilden er volop klappen. En dat kenmerkt ons ook. Hè. Dat hebben we eigenlijk het hele seizoen gedaan. Ajax stelde daar een heel goed plan tegenover, vond ik. Doordat ze de middenvelders heel laag brachten, de balbaan open hadden naar de spits. Dus wij vonden het heel lastig om door te dekken richting die middenvelders. En wonnen ook niet heel veel duels bij Weghorst. Dus dat deden zij goed en wij minder. Waardoor we heel moeizaam met de wedstrijd kwamen. En als we de bal dan een keer hadden, volgens mij een slagingspercentage in de passing van onder de 40% de eerste helft. Ja, dan weet je dat je niet in de wedstrijd komt. Of eigenlijk heel moeizaam. En dat bleek ook.
4: Zowel zonder bal als met bal dan niet goed genoeg?
3: Nee, dat is denk ik de enige juiste conclusie.
4: Wat probeer je dan te veranderen? Hoe grijp je in als je dat ziet?
3: Ja, in de pauze dingen doorgenomen. Timing doorgezet. Dus we wilden eigenlijk het NEC-voetbal gaan spelen. Heel snel 1-1 eigenlijk op het hele veld. We verloren Tom onderweg. Dus dan weet je ook dat je moeizame druk op de bal krijgt. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je met binnen- en aanspeelpunt kunt krijgen. Dus ook in balbezit, snelle diepte spelen, bijsluiten, tweede ballen pakken om terug in de wedstrijd te komen. En zo hebben we het geprobeerd.
4: Resultaat kan je zien in de tweede helft. Zijn dat ook dingen die je vanaf de banken in de eerste helft ook kan aanpassen? Of is dat dan niet mogelijk?
3: Ja, we hebben heel veel dingen aangepast. Wat ik zeg, die middenveldbezetting bij hun die was heel goed. Ik vond een uitblinkende Davy Klaassen. Dus we hebben geprobeerd met twee middenvelders tegen Klaassen en Steur te spelen door Mokio vrij te laten. Dus we hebben heel veel dingen geswitcht. Alleen als je de hele ploeg mee wilt nemen, dan blijkt toch dat het eigenlijk het pauzemoment het beste moment is. Zonder dat het goed werd na de pauze, maar toen werd het in ieder geval meer een wedstrijd.
4: Uit conclusie is dat het er vandaag gewoon niet in zat met hoe het gegaan is.
3: Nee, ik denk dat wij een totaal verdiende nederlaag leiden tegen een goede Ajax. Maar wij moeten ook wel naar onszelf kijken. Dit kan beter en dat is helaas niet gelukt.
4: Dat het beter kan, hebben we natuurlijk gezien het afgelopen seizoen. Hoe sluit je dit seizoen af?
3: Het is nu opeens klaar, hè? Dus je valt ook in een gat. Wij gaan dinsdag afsluiten met z'n allen. En dan gaan we op vakantie. En dan ondertussen hebben we veel werk te verzetten. Omdat er dingen kunnen gebeuren. Misschien wel moeten gebeuren in onze spelersgroep. Dus daar zullen we weer mee aan de slag gaan. En 22, 23 juni zijn wij fris op Corpus om te beginnen.
0: Dankjewel. Een maand vakantie dus voor FC Groningen. Trainer Dick Le Quin hier in gesprek met onze verslaggever Joey Keizer. Die dus vandaag wel een leuk Groningen sportsuccesje mocht meemaken. Namelijk het kampioenschap van Amicitia VM. Hij was daar aanwezig als verslaggever. Amicitia werd kampioen van de vijfde klasse. En Groningen dus over een maand weer bij elkaar. Ondertussen wordt Mo Allag aan het werk gezet. Want er gaan flink wat spelers vertrekken bij FC Groningen. Dus we gaan zien waar dat toe leidt. En dat gaan we denk ik ook allemaal bespreken in een nieuw seizoen van Oogsport. Maar nu eerst muziek.

0: vanuit de Amsterdam Arena. Harry Styles. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. En zojuist afgelopen Gorecht tegen Zuidlaren, Andor.
1: Ja, 4-2 gebleven voor Gorecht. En Gorecht heeft net bevestiging gekregen dat het in, bij LPC FC Meppel 1-1 is gebleven. Daarmee dat betekent dat de Meppel dan die tweede periode titel pakt en Gorecht de vierde plaats schrijft. En daarmee ook na competitie speelt tegen, wie is er nog niet duidelijk, SSV en Sneek of VVI. En ik denk dat die wedstrijd eerst in Friesland gespeeld gaat worden. Omdat dat heeft weer te maken met hoe hoog je werd geëindigd. Want volgens mij gaat dit over enkele wedstrijden. En in de 1A, vierde divisie, gaat het over twee wedstrijden. Dus daar begint woensdag na competitie al. Maar goed, Gorecht overtuigend gewonnen hier met 4-2. Dat ploeg nu hier op de foto gaat. Ja, die ga ik dus missen. Ja, de interviews die halen de radio-uitzending niet meer, maar die zijn zo meteen allemaal te lezen op onze website. Gorecht heeft gedaan wat het moest doen en daarmee een prijs gepakt. Gorecht wint met 4-2 en is dus zeker van de maak.
0: En dan was dit alweer Oogsport van zaterdag 23 mei. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. En volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials @oogsport. En wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever, presentator of redacteur of technicus, stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl. Want deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Maarten Kaspers, Andor Heij, Joey Keizer, Arend Kloosterhuis met vandaag zijn radiodebuut, Paul Omta, Jesse Smit, Sebastiaan Scheffer, Sam Sietepu en met bijdrage van de nieuwsredacties van Roeland van der Riet, Gert van Akkeren, Tom Veenstra en Jan Kooistra. Mijn naam is Wouter van der Made. Geniet van dit prachtige weekend en tot volgende week.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Palen en planken voor een schutting... De Vierkeien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Oogradio.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen.